Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In bed.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977. Lady Love natuurlijk was dat. Mr. Lou Rawls. Hier bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen. Het album dat heet Classics. Nou, dat klopt aardig. Wij visten hem voor €5 uit de uitverkoopbak destijds. En het is nog zeker helemaal waard. Grote hits staan erop. En onder andere You'll Never Find Another Fool Like Me. Another Love Like Me. En See You When You Get There. En Lady Love, wat je net hoorde. Een hele goede morgen. Ja, dat zie je.
1: 100% Vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Zoals inderdaad aangekondigd, inderdaad, Lou Rawls. En ja, dat zijn dan toch wel weer een mooie, hoor. En ja, als je dan vinyl liefhebber bent en je hoort dit soort platen op vinyl. Ik heb hem op mijn koptelefoon natuurlijk staan hier in de studio. Dat is toch wel heel erg mooi, inderdaad. En we hebben nog meer van dit soort moois, want ik heb wat albums erbij gepakt deze keer. Dus niet zozeer per se, dat maakt het allemaal rustiger. Je hebt natuurlijk ook albums waar veel herrie op staat. Maar in dit geval zijn het wel wat ballads, zoals dat heet. Onder andere deze ook, van Alison Moyet. Dat is ook een dame die van klasse was in de jaren 80. En ja, dat hebben we op de draaitafel gelegd. Deze is natuurlijk ook wel heel erg bekend. Love Resurrection was er één. En dit is All Cried Out. Een hele goede morgen.

0: Ik zei het al, we hebben wat albums klaargelegd. Dat haalt de vaart er wel een beetje uit, heb ik het idee altijd. Een beetje langer. Het zijn natuurlijk mooie uitvoeringen, maar veel langer, et cetera. En dat is wel lekker als je gewoon alleen bent en dat in de huiskamer op luistert. Wij kappen hem hier af, want het is een nummer van 6 minuten geworden op deze manier. En dat is voor de radio edits eigenlijk niet, niet geschikt. Alison Moyet, dat was het in ieder geval, een All Cry It Out. Dat was in ieder geval wel de moeite waard. Een hele goede morgen. Waar luister je naar? Nou, je luistert eigenlijk hier naar. En dat doe je, als het goed is, eigenlijk wel zo'n beetje iedere week.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwe Zoom.

nummer 3 in 2018. En staat maar liefst 42 weken genoteerd. Dat is wel heel erg lang voor zo'n nummer. Hoe dat berekend wordt, weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk dat het te maken heeft, dat het met streamen te maken heeft. George Ezra hoor je van het album Staying at Tamara. Wij kochten hem destijds voor £19 in Engeland, in een grote platenwinkel. En Shotgun was een van zijn grote hits. 22 heeft hij ook nog een hit gehad, Green Green Grass. En de grote hit Budapest van het andere album uit 2013, nummer 4. En Anyone For You, dat is natuurlijk ook een hit, 22. En de laatste van hem deed het niet zo goed als de andere albums die hij had. Budapest is natuurlijk een prachtnummer ook. Ook om op vinyl te draaien natuurlijk, dat mag ook duidelijk zijn. Dit is het nummer wat je net hoorde, Shotgun. Op de andere hits die erop staan, Pretty Shiny People en Don't Matter Now. Tot zover over George Ezra. Dat is eigenlijk muziek van nu. Tenminste, nu is het ook over 8 jaar geleden. Maar een van de spotjes die draaien op Forst Veluwezoom en RTV 794... daar kondigt men aan dat ik ook wel eens wat recenter vinyl draai... dan alleen maar jaren 60, 70 of 80. Ja, dat klopt. Jaren 70 en 80 hebben we natuurlijk het meeste van. Dat is de collectie die we hebben. Maar heel af en toe dan komt dit ook nog wel langs. Wat denk je hiervan? Dit is natuurlijk ook wel een legendarische muziek natuurlijk. Van albums die ook niet iedereen meer heeft. Volgens mij zijn dit soort albums alleen maar duurder aan het worden. En ik was van de week weer bij zo'n platenbeurs. Waarvan ik dacht, ja jongens, zelfs bij kringloopwinkels ook. Ze plakken er maar wat op. Want dan gaan ze googlen. En dan denken ze natuurlijk om goud in handen te hebben. En singeltjes die vroeger, zeg maar zeggen, 5 gulden gekost hebben, staat nu vrolijk €4,50 opgeplakt. En dat zijn nou niet echt, zeg maar zeggen, grote namen, zeg maar, van Dire Straits of Beatles. Nee hoor, dat was gewoon inderdaad Shaking Stevens. Dus dat kom je ook overal tegen, dat men meer gaat vragen als destijds de aanschafprijs. Dat is een beetje tegen de principes van 100% vinyl. Nee, dat doen we natuurlijk niet. We hebben een bescheiden budget. En dat is ook een beetje het principe. Dat kan natuurlijk ook. Waar heb ik het nou over? Of welk album? Ja, nou deze. Dit is het album Coldplay en La Vida Vida. Dat is natuurlijk wel een heel erg mooie.

Nou, deze had wel inderdaad een piepje en een kraakje, zoals dat heet inderdaad. Zo wordt mijn programma wel eens aangekondigd. 100% vinyl van Martin Burgers. Piepjes en kraakjes. En anderen zeggen, ja, een knapperig haardvuurtje. Dat klinkt er ook wel tussendoor. Dit was muziek van Peggy Lee van de jaren 90. En jaren 90 was het net natuurlijk over. De muziek van wat we hier voordraaiden, zeg maar. La Vida, kom. Dan ben ik dat hele ding kwijt, maar dat is je altijd wel opnemen. Coldplay was dat in ieder geval. Dat is natuurlijk van een paar jaar geleden. Dat is natuurlijk wel muziek van deze tijd. Deze tijd, is dat Nederlands? Nee, volgens mij ook niet. Maar in ieder geval, om het gelijk maar terug te trekken naar de jaren 60 is dit volgens mij. Ja, Peggy Lee, daar wil ik wat over vertellen trouwens. Ik was voor klaargezet, wacht even. Peggy Lee, artiestennaam van Norma Dolores Ekstrom. Geboren in Jamestown, Noord-Kadoka, Dakota. Ja, dames en heren, het verval van de mens treft mij ook. En ik heb wat pech, zeg maar, met de kaken. Daar in die kaak zitten natuurlijk tanden en kiezen. En daar zit een beetje het probleem. Ze zijn wel dingen aan het repareren, maar ik slis een beetje. Daarom moet ik heel goed articuleren, zoals het heet, en langzaam spreken. Nou, ik en langzaam praten, dat is natuurlijk ook eigenlijk geen opgave. Maar we gaan toch proberen in deze toch onbedoelde albumversie die we hier aan het maken zijn dit uur. Toch wel met veel plezier eigenlijk, want de muziek is fantastisch. Dus daar zullen we het maar op houden. Alleen nu zult moeten gaan, even moet ik zelf mijn naam wennen eigenlijk aan dat het allemaal wat anders klinkt. Ik had van de week iemand in de auto zei, hé, dat ben jij. Ik zei, ja, ik zei, oude opnames zijn dat allemaal nog van een paar jaar geleden. Hij zei, maar je klinkt anders nu. Ik zei, ja, dat klopt, dat heeft te maken met medicijnen en allerlei zaken waar we in deze fase in zitten van mijn leven. Dus het is niet anders dan het is, maar dat is wel lastig af en toe. Het is lastig als vanzelfsprekendheid wegvalt, dat is een beetje het verhaal. En dan heb ik het over van alles om je heen. Van gezondheid tot eigenlijk alles. Van relaties tot inkomens. Dat kan natuurlijk best wel impact hebben, zeg maar. Dus iedereen die daar iets mee heeft, zeg maar. Met problemen met een relatie. Of met gezondheid. Of met geestelijk welzijn. Ja. Niet met de chatbot gaan appen, zeg maar. ChatGTP. Die stuurt je allemaal door naar 113. Zijn je niet blij mee? Nee, dat las ik ook weer pas ergens. Even kijken, ik had Peggy Lee inderdaad van zijn kant oplezen. Ik ben nog wel een beetje afgeleid. Gelukkig nog wel steeds de ADHD-versie van de ondergetekende. Norma Dolores Ekstrom was in ieder geval de dame die je net hoorde inderdaad. Geboren op 26 mei 2020 is ze geboren en is in 2002 overleden. Een Amerikaanse jazz- en popzangeres, songwriter, componist, actrice. Bekend om haar verleidelijke en heese stem en gereserveerde, coole zangstijl. Haar bekendste nummers waren Why Don't You Do It Right en Fever, die gaan we zo nog draaien. En Is That All There Is, dat hoorde je net. Peggy Lee verhuisde als tiener naar Fargo, waar ze werk kreeg als zangeres bij een radiostation. Op aanraden van haar baas veranderde ze haar naam in Peggy Lee. In 1971 verving ze zangeres Helen Forrest in de band van Benny Goodman. Nadat deze haar had horen zingen, het jaar erop nam ze het nummer van Goodman op Why Don't You Do It Right. En haar eerste grote hit en doorbraak kwam toen. In 1943 trouwde ze trouwens met de gitarist van de band. En dat was Dave de Barber. De rest van de carrière heeft ze afgesloten bij Capitol Records. En gezien het label wat op de bedrijftafel ligt, dan is dat nog steeds het geval. Fever had ik het over. Het nummer ken natuurlijk ook van veel artiesten. Maar deze keer in de uitvoering van Peggy Lee.

Rita Coolidge, Bette Midler. Ja, dat heb ik gezegd, de lijst is heel erg lang. Toch nog even wat over het origineel, dat is wel grappig. Little Willie John. En dat nummer is eigenlijk, vind ik, wel wat leuker. Dat is meer uptempo, terwijl iedereen het langzaam zingt. Dit is het origineel. Hier is Little Willie John. Yeah.

is toch eigenlijk veel vrolijker, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Little Willie John inderdaad en Fever uit 1956. We gaan terug naar de jaren 60. Protestsongs over oorlog, die waren er toen ook. En we hebben natuurlijk helemaal niks geleerd met z'n allen. Nee, dat is ook duidelijk. Dat is het origineel van Donovan, wat op de draaitafel ligt. Het album heet Universal Soldier. En dat is ook meteen de titel die we gaan draaien. Hier is Donovan bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen.

0: Elke maandag is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Forst Veluwezoom. Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.

de extra lange uitvoering op de maxi-single. Isley, Jasper Isley, The Caravan of Love. Het is het origineel, maar de House Martins werden er bekender mee eigenlijk. Die hadden er een grotere hit mee als hun zelf. Terwijl dit toch eigenlijk een uitstekende uitvoering is inderdaad van de Isley Brothers, zoals dat heet. Alleen zo heette ze toen niet, nee, toen heette het inderdaad Jasper Isley. Natuurlijk, Chris Iseman was de producer. En Ernest Isley, Marvin Isley en Chris, dat waren dan de mannen die het allemaal deden, zeg maar. Heb ik het zo goed in mijn rijtje? Het zijn twee broers inderdaad, ja. Chris was de producer inderdaad. En Ernest en Marvin, dat waren de broers die het allemaal schreven. En uiteindelijk ook zongen, zeg maar. Ik heb weer nog een album op de plaat gelegd, op de draaitafel gelegd. Want ik zeg, ja, zo'n plaatje is dan toch wel heel erg mooi. Er staan ook weer veel nummers op die we eigenlijk zouden willen draaien. En we gaan echt nou serieus een beetje nadenken over een albumversie. Misschien in de nacht of zo, s'avonds of zo, weet je. Want die hebben voor de rest geen nieuws in zit, maar alleen maar mooie muziek. Dat is misschien nog wel een leuke ambitie voor het komende jaar. Je weet maar nooit dat we een beetje opknappen en de stem behouden, zeg maar. Dit nummer, bij de eerste toon ga je zeggen, oh, maar die kennen we inderdaad wel. En deze meneer is bekend geworden van heel andere liedjes. Maar dit was een van de eerste. Ik heb het over Chris Rea. Het album heet Shamrock Diaries. En hier is natuurlijk het wereldbekende Josephine.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

I'm Mandy Fly Me 10cc. En het album heette destijds How Dare You. Het nummer werd in 1976 geschreven en kwam in 1991 pas in de hitparade. Dat heeft even geduurd, dames en heren. Dat is niet anders. Een andere aflevering gaat er wel meer over vertellen, inderdaad. Het was natuurlijk Eric Stewart, Kevin Cudley en Graham Goodman van, ja, dat waren dan de grote, van 10cc. Nogmaals met I'm Mandy Fly Me. De laatste nummers die we gaan horen zijn van het album van niemand minder als Paul Simon, Graceland, dat ligt op de draaitafel. We draaien twee tracks tot het eind van dit uur. En we beginnen met The Boy in the Bubble en de laatste is van Graceland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 100% Vinyl. Albumversie, zullen we gewoon noemen. We hebben per ongeluk de eerste gemaakt. Wie weet, we gaan het voorstellen bij de muziekredactie. Bij de directie, bij het bestuur. Overal gaan vragen of het mag.

1987, The Boy in the Bubble. En Paul Simon had een grote hit met deze album. Er stonden 3 hits op, You Can Call Me Al, met Chevy Chase in de clip. Nummer 5 als hoogste positie. The Boy in the Bubble kwam 16. En het laatste nummer, ja, daar gaan we een klein stukje van horen nog. Dat is wel jammer eigenlijk. Die gaan we een andere keer nog draaien. Om hem helemaal te horen kunnen brengen. Want ik denk dat hij inderdaad net tegen het nieuws afgekapt wordt. Maar het is een te leuk nummer om het niet te draaien, zeg maar. De volgende track van het album. En was destijds ook de titeltrack van het album zelf. Graceland uit 1986 opgenomen. In toch wel met zeer Zuid-Afrikaanse invloeden. Maar wel prachtig inderdaad. Graceland uit 1987. Dat is hem inderdaad, ja. Dat was het weer. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
1: Ja, wie was daar nog niet gek op? In die tijd, als je dat meegemaakt hebt, de Bengals. Oh, oh, oh. Die ene zangeres, zeg, die ogen. Oh, oh, oh. Kon je verdrinken. Geweldig. Tweede uur van 100% vinyl vandaag. Inderdaad, Walk Like an Egyptian. Kwam uit 1985, dames en heren. Welkom bij 100% vinyl op Voorst, Veluwezomer en RTV 794. En we maken er weer een beetje een beetje popachtig uur van. Een beetje popmuziekachtig. Ja, we hebben natuurlijk altijd een zeer gemeleerd programma. Van Nederlandstalig tot 50e jaren, tot noem maar alles door elkaar. Maar ik heb dit uurtje een beetje zin in. Een beetje zin in dat je zegt van nou, de grote artiesten mogen wel weer eens langskomen. Ja? En met een beetje kabaal, zeg maar. Ja? Toch dat je zegt van hé, een Mick Jagger en een David Bowie, die bijvoorbeeld. Nou, deze dus.

Live in Parijs in 1986. Oh, ik kan er emotioneel van raken. De tranen zitten in mijn ogen. Ik vind het zo mooi. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. En ja, dat is gewoon een live opname. Die staat als een huis. Wat als een huis staat trouwens, dat waren deze twee trouwens. Ja, nou, we toch met popmuziek bezig zijn. Zo heette dat vroeger, popmuziek. Nou, deze maken ze zo niet meer. Kan ook niet meer natuurlijk. Ike en Tina Turner. En Baby, Get It On.

0: Veluwse regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwe Zoom.
0: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Forst Veluwe Zoom.

The message in a bottle is duidelijk. Sending out an SOS. Natuurlijk de Police uit 1979. Ja, ik zei het al, dat zijn al de grotere hits die we vandaag draaien. Ja, ik kan er ook niets aan doen, maar ik heb een greep gedaan in de albumkast, zeg maar, die hier staat. En dan kom je dit soort muziek tegen. Ja, dat zijn de grotere namen, dames en heren. Dus fijn dat je aanschuift en dat hij zegt van, nou, ik hoop dat u het ook kan waarderen. Dat denk ik wel. Wij sowieso. Dus dat maakt met veel plezier het programma natuurlijk iedere week bij Forst Veluwe Zoom en bij RTV 794. Op maandag de officiële aftrap van de week eigenlijk altijd tussen 10 en 12 bij Forst Veluwe Zoom. Maar dan op woensdag ook tussen 10 en 12, maar dan op RTV 794. Dit wordt nog een herhaling. Dat is dan op zaterdag tussen 7 uur 's morgens en 9 uur. Dan kun je nog luisteren naar dit programma. Of mocht je gemist hebben, dan kan je ook nog kijken op de website. Dat kan. En daar kun je alles vinden over alle programma's die wij maken, maar ook terugluisteren. Ja, programma terugluisteren. Er is een knopje op de app, die hebben we ook. En op de website, daar staat alles op. En dat wordt allemaal keurig netjes beheerd, dames en heren. Daar zijn we wel een beetje trots op. Ja, op onze collega's die dit allemaal regelen, zeg maar. Goed, een dame ligt op de draaitafel. Nou ja, niet de dame zelf, dat zou niet goed zijn, maar de album wel. Het is het album 11. Niet dat poppetje, dat figuurtje uit de jaren 70, nee, die op televisie was. Ik heb het over Alison Moyet, haar album heette zo. En een van haar grotere nummers, zeg maar. Ja, dat ga je nu horen, inderdaad. En dat mag ook wel een keer langskomen, want ze maakt veel meer hits. En dit is er eentje van. Dit komt uit 1984.

Alison Moyet, ja, ik zit net even te zoeken. En ik had ook nog een album gevonden van Yazoo. Want daar zat deze dame natuurlijk bij. Ja, dat is voor de muziekkenners, die weten dat. Alison Moyet inderdaad is geboren in 1961 in Billerclay. Ja, Britse zangeres. Dat staat er nog bij. Ik heb de goede bril niet op, dames en heren. Het is verschrikkelijk. Ik heb speciaal voor de computers een computerbril. En ze staan eigenlijk net even te ver. En ik heb mijn gewone bril, dat is zo'n variofocus. Waar gaat dit over? Maar die variofocus is niet helemaal geschikt meer. En nou moet ik echt even bij mijn oogjes knijpen om het een beetje op te lezen. Maar dat gaat natuurlijk nou niet meer 1, 2, 3 lukken natuurlijk. In ieder geval, Genevieve Alison Jane Moyet. Dat is haar volledige naam in ieder geval. Ze zat ooit in Yazoo. En die album hebben we hier ook, maar die is nogal wat beschadigd. Dus ik luisterde dat net een beetje voor tijdens de uitzending. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg best om te draaien. Daar moeten we nog even wat aan repareren of schoonmaken. Maar had ze twee hits mee. Samen met Vince Clark zat ze daarin. En dat was Only You and Don't Go. Die wilde ik eigenlijk draaien. Nou, die hou je te goed. Het nummer wat je net hoorde natuurlijk was van het album 11. En daarin brak ze eigenlijk wel best wel door met een aantal nummers inderdaad. Ze treedt nog steeds op met de Alison Moyet Band. En de dame zelf nog steeds actief, zeg maar, in de muziekwereld. Nou, dat is toch mooi om te weten. Electric Light Orchestra, mijn favoriet. Mijn absolute favoriet. Ook een kraakje, maar toch. Destijds betaalden wij 19,95 voor dit album. En die ik nu maalde, ook op album Time, is natuurlijk prachtig. Hold On Tight, The Way Life Meant To Be, The Lights Go Down en Twilight zijn de grote hits. Maar wij draaien vandaag het mooie nummer Here Comes The Rain. Rain is falling. Nou, dat kan wel kloppen, misschien, je weet het niet, hè?

Ja, ik heb altijd eigenlijk om zo'n hele album tegelijk te gaan draaien. Nee, wat gaat er door? Het zal vaak één stuk door. Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is wel, de verleiding is groot, dames en heren, om dit dan de hele tijd te draaien. Maar dat gaan we niet doen. De volgende zijn van de Moody Blues. Ja, hier is Question.

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe zo.

album Santana's Greatest Hits. Carlos Santana en Samba Pati. Och, het is wel een aflevering deze keer. Echt wel vol met de betere muziek uit de jaren 70 en 80. Ja, zo maken ze zich niet meer, dat is heel duidelijk. Muziek wat ze ook niet meer maken, dat is van deze groep hier. Ik zie een hoes voor me met een piano, die is besneeuwd, die staat in de bergen. En die is vol met sneeuw en er staat een tekstblad open, zeg maar. Het is een vleugel waarbij de klep open gemaakt is, zeg maar. De sneeuw er niet afgeschoven is. En het is een groep die vele hits had in de jaren 70. Het album heet Even in the Quiet Moments. De albumtekst die erop staat is Fool's Overture. Maar die draaien we niet. Nee, we draaien de eerste nummer van de tweede kant, Baba G.

1977, Baba G. Een van de tracks van het album van Supertramp, Even in the Quiet Moments. De hit daarvan was trouwens Give a Little Bit. Ja, die stond wel in de 40. En deze andere nummers allemaal niet eigenlijk. Er werden wel een aantal op single uitgebracht, maar ja, de album deed het namelijk veel beter en stond veel langer in de hitparade dan het singeltje. Ik zei het ook inderdaad, als je LP-tracks draait, dan zit je al heel gauw natuurlijk met het idee van, nou, ik wil het volgende nummer ook horen. Zeker bij artiesten die we allemaal vandaag de revue hebben laten passeren. En als je dan toch een soort reservebank-uitzending maakt, zeg maar. Ja, dan is dit natuurlijk wel het mooiste om deze groepen bij elkaar te verzamelen. En in één uitzending te zetten en te laten horen. Die is natuurlijk ook heel bekend. Ja, deze moest er ook nog even bij. The Dire Straits. Mag ook duidelijk zijn dat dit natuurlijk ook top is. Het album Brothers in Arms. En daar staat hij op. Ik heb hem live gehoord in Ahoy. Tot tranen geroerd. Maar dit is wel heel erg goed natuurlijk. Money for Nothing. We laten Mike Knopfler het intro doen. En wij gaan luisteren.

zong nou I Want My MTV. Weet je dat? Sting. Ja, die zingt dat. Money for nothing, chicks for free. The Dire Straits uit 1977. 79, gaan we nog even naartoe. En het laatste stukje van deze uitzending is een instrumentaal nummer van het album van... Ja, de Dire Straits gaan nog maar even door. De Alan Parsons Project met het album Eve. Het nummer heet Lucifer. Dat is een instrumentaal nummer. Geweldig nummer. Nog even over het album van de Moody Blues. Je hoorde dat dat nummer Question aan het eind een beetje weggedraaid. Want het begon een beetje overnieuw. Maar ja, dit was een speciale aanbieding bij Vrome de Reesman voor 34,95 gulden. Een dubbel album. Nou ja, ingekorte nummers. Ik had er altijd een hekel aan als platenmaatschappijen dat deden. Om er zoveel mogelijk muziek op zo'n album te krijgen. Dit is in ieder geval weer een aflevering geweest van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk volgende keer weer bij je terug. Blijf vooral luisteren naar alle andere programma's die we maken. En hier is het zoals gezegd inderdaad Lucifer van de Alan Parsons Project. Fijne dag verder.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goedemorgen, luisteraars. Welkom bij RTV 794. Al wakker en kloven de Spuldeuzen van 18 juli? Ja, wie zit in de vakantieuitrusting achter het Praatijzer? En de vakantiemaand en ook het weer werk hartstikke mee dit weekende. Ja, wat wil je dan nog meer? Maar Erik Daams en ik kom de hele uitzending de kelder niet uit door. Wie hebben die zo mooi cool? Dus gaat wie maar gauw beginnen aan deze Spuldeuzen. Mijn naam is Corrie en ik mag vandaag weer vertellen welke plaat is wie voor me Godrein. Wie heb weer een hele mooie boeltje bij elkaar scharreld in de Overijssel. En wie hebben streepbetrekking van west naar oost om de verschillen in de streektaal in deze provincie maar eens te laten horen. En wie bent zo aan het zwarte water begonnen. En door nou hoort u er vanzelf wel waar wie ondertussen weer u de kom bent. Want ja, de streep hebben we niet helemaal recht kunnen maken. Maar je moest nogal wat slingen. Voor de liefhebbers van een stukje cabaret horen we de zwagers uit Tukkeland praten over de brandweer. En die gasten die hebben een paar roerige weken achter de rug. In de muziekkamer en theaterhuis gaat weer rond 9:30 weer kijken naar onze regio en muziek op trains en cultuur bij ons, wat er op ons afkomt. Vandaag een klein overzicht over de line-up, daar goed veel huis. En de komende weken bij Yes in Moor en Moor in Epe. Elke zaterdag vanaf 3:30, zeg maar. En dat 5 weken lang, vanaf 25 juli dus, tot en met 27 augustus. Maar we beginnen eerst maar met muziek van onze laatste cd die we gekregen hebben. En dat is van Juust. De band Juust uit Geerenmeun. Ja, dat is een ploegje volk wat al een paar jaar bestaat. Heb ondertussen ook alweer verschillende samenstellingen gehad. Ik ben even aan het bladeren in de paparazzen. Want er was een dialectformatie uit Geerenmuiden, zo heet dat officieel plaatsje. En de band ontstond in 2007 toen Aan van Dijk en Henk van Tende en Harry van Rees benaderden een dialectgroepje te maken. Later kwam er ook Gerben Biensby. En Martin Bakter, ja, die vond ook nog een mooi stekkie door zo. Nou, jullie gaan luisteren naar het nummer van de cd Overnij, oftewel opnieuw. En dat heet Kleine Liester.

Ja, dat was een mooi rustig nummer die hem te beginnen. En dan kun je even fijn, ja, dromerig wakker worden. Wie gooit iets verderop? En Geene Muiden naar Balk, oftewel Balkbrug. En dus dan gooi je, ja, kan je eigenlijk richting, van Geene Muiden richting Hasselt rijden. En dan steek je tussendeur en dan kom je op bij de lichtmis. Kun je oversteken en dan gooi je op de lange weg naar Nieuw-Leusen toe. En dan deur in naar Balkbrug. En dan vinden we dan Luc Snijsing op de boerderijen. Want onder het roggemijn, want dat is tegenwoordig oosten weer riepen. Vooral als ik kijk hoe de akkers ondertussen eruit ziet. Het is heel erg zomers weer. En ja, de vakantie is vandaag net begonnen voor onze regio. Dus dan kon dat zeker wel. Maar het is een goed gedeelte. Want Lux die heeft allerlei dingen bij de kop wat dan onder het werk bedenken. En dan schrijven we dat allemaal op en maken samen met Van den Berg, de begeleidend pianist, er melodiegjes bij. En soms even de melodiegjes aan in de kop en samen komt er dan weer uit. En luister maar eens hoe het dan zit, want ja, Lux die heeft ook nog wel eens verkering. Dus vandoor zien we een versie, je t'aime ou zo.

tracteur. De radio aan en geen malheur. Dan denk ik steeds aan oe Marie. Ik zal blij de ween, ag hoe weer zie.

gezeur. Al en verroep beken ik kleur. Ik denk aan hoe Marie l'amour. Ik voel me klein, al doe ik stoer.

Ja, en dan moeten we even een enti terug. Want wie hoort even van Balkbrug weer terug naar Steenwijk. Want wie komt dan bij de huisband van de Meent? En dat is de theater zoals we hier zo in Heerde het dorpshuis hebben. De Heert. Maar dat in Epe, of in Epe, in Steenwijk is dat de Meent. En de Meent plat, zo heet de cd van Bogie en de Long Ones. Die is eigenlijk de huisband door zo. Betty, ja, wat kun je het vergelijken? Ze bent van carnavalsband door zo, want carnaval viert ze door ook. En wat praten betreft, bent ze nog korter dan wie. Want ze hebben het niet over Steenwijk, maar gewoon over de wijk. Dus maar in de muziek zie je dat niet zo. Ze speelt gewoon een hele melodie geuit. Als er op het liedje staat, 5 minuten is het ook 5 minuten. Ik weet er zo niet uit de kop. Oh, dit is 3 minuten. Nee, die is 4 minuten 10, Erik. Dus dat houdt ze wel voor. De bekende bluesband is het ook. En dus die bent landelijk heel erg bekend. Met de scheurende gitaar en soms accordeon en violen die er tussendoor hoort. Dat geeft wat iers aan, ze noemen dan. Wat ze dan ook helemaal uitleeft, want dat stiet de meent op de kop. Wie hoort Kruisken in de Barm? Dat is wel een rustige noot.

Ja, en dan gewoon rustig weer eens terug richting Wuhan. Maar we waren halverwege, maar nu gewoon echt even naar de, richting de Achterhoek Twente. We blijven zo'n beetje op die grens hangen, want we gaan naar Markel. Oftewel Markelo in het ABN. Door huist het Broekduo. En ja, dat is een berucht duo, want ja... Dat komt misschien wel de voorganger, zeg maar. Want dat is... Gert-Jan Oplaat, ja. Ik wou zeggen, die kwam uit de politiek, toch? Maar ja, een welbespraakt persoon. En heeft als kind waarschijnlijk aandacht tekort gekomen. En dat even later weer inhaalt. Want in het Broekduo dan... ja, stiet ook altijd voor op podium. En Henny Teijink, alias de Badmutsen. Ja, in Twente heb ze allemaal bijnaam, zeg maar. Net zoals in Wolkenvelde. Maar Bert-Jan Oplaat, ja, die noemt ze de Wurster. En ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met... De boerderijen worden wonen. Want ja, de Wurster, die komt vol komende weken weer. Daar begint ze met de uitzending van de boerderijen in Twente. Wordt dan weer wat genoeg te doen is. Maar wie gaat luisteren naar een opname van hun op de CD Broekduo Als de Dag Faalt. En waar verstand zit. Groeit geen hoor.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, en wie gaat verder en wie bent u aan een stukje, ja, de, zeg maar, cabaret. En wie verpakt het ook, of tenminste, het is ook een stukje eerbetoon aan... want vorige maand heeft de brandweers in onze regio zich een paar dagen moeten noordenwerk om het harde veilig te houden. En nu bent er ook alweer een heleboel blusters uit de regio. Ja, en je kunt wel zeggen vanuit heel Europa die dan elkaar helpen. Want in Frankrijk en Spanje doorstiet een heleboel bos in de fik. En dag en nacht bent ze door aan het blussen. Dus chapeau voor die brandweerlui. Maar soms is er ook nog wel wat uit te om te lachen. Zoals de zwagers uit de Markse regio. Die zaten bij de brandweer en luisterden maar eens hoe het toe aan toe ging bij de zwagers.
4: Tussen vuur en water binnen wie grote brach. Onze moeder en kom met muiten de kop boven water hol. Onze vij is nooit boven water gekomen. Mijn broer is met de helm geboren. Onze zuster is vurig. En onze nood deed Vicky. Vorige week vrijdag, 3 weken voor 8 dagen, hebben we nog een pracht van een brand gehad bij onze Jan op de boerderijen. Toen we daar aankwamen, sloegen de vlam al hoge dakhoeden. Ben ik gauw via de gutten omhoog geklom. Heb ik Marie op mijn nek genomen en heb ik haar aan het dregen. Ik zeg, Marie, waar is Jan? Dinnen zegt ze ligt nog in bed, maar hij heeft altijd al geen gat warm gehad. Ja, wie kon de leren niet goed uitklappen? Dat kunnen de dingen, dat klem zich een beetje. Heb je op groot geluk de raam van koolstalen hennen spuit. En lu, geen stuk vier verbrand. Allemaal verzotten.
5: Ja, toen het eenmaal wit genoeg naar onder was afgebrand, hè? Tot aan 2 hypotheek. Hadden we geen water meer. Wat mag toch beginnen, zegt Jan. Zelfs de geitenbok is me verzotten. Ik zeg, jongen, heb geen zorg, daar kom ik wel voor op. Dat bleef me zeggen, ik krijg hetzelfde, maar als dat de geiten me goed vindt.
4: Ja, normaal binnen we met de brand altijd een half uur van tevoren door. Dan bekijken we ons eerst in Polis. En dan weten we ook hoeveel druk we op water moet brengen.
5: Ja, toen we door klaar waren, had onze commandant 2 mededelingen. 1 slechte en 1 goeie. De slechte was dat het belastingkantoor aan het afbranden was. En de goeie was dat we nergens aan water kon komen.
4: Wie heeft er ons dan ook zo langzaam mogelijk hennehust? Doorlachende. Met een voorlopige aanslag van 84 in de handen. En toen met petroleum naspuit.
5: Ja, wie wordt er ook wel eens voor niks op boeren stuurd, hè? Vorige maand, 3 keer achter elkaar, 's nachts om 2:30, een vals alarm. Toen de 4e keer 's nachts weer zo laat was, dacht ik bij mijn eigen, een nobliek liggen, hè. En uitgerekend de nacht, hè. is onze kazerne afgebrand.
6: Vorige week zaterdag, hè? Voor 3 weken lien, hè? Hou nog een pracht van een brandje naar. Ja, je zegt wel eens wat een mooie zaterdag, hè? Maar dat was de ooit een mooie zaterdag. Dat was de mooiste zaterdag van de hele wekken.
5: Hadden wij net toevallig feesten vierd van onze patroonheilige, hè? Simon van Cyrene. Lagen wij net om 20:15 verdreven in bergen? Er geeft alarm. Nou, zegt Mina, als dat ook uitgerekend op dit moment moet gebeuren, hè? Opgewonden dat ik was. Stap ik in plaats van in de leas in de kolenkitten? Floor en Mina zien de panties. Wonder een autorennen, zeg ik, Mina was mijn helm. Dinne 60 steed naar 100 bergen, maar kijk uit dat je niet slaat had.
6: Brandweerauto. Ja, ik weet wel hoe het ding er is. Ja, maar bij 30 kilometer per uur rammelt het linkerspaarbord. En bij 40 het rechter. Bij 50 springen vanzelf in de achteroet. Weigert ook nog de rem. Wanneer wie achteroet een brand hennenveurt, hè? Toen het laatste rondje de benzine op was. Ja, toch wel geluk, want brand was net uit.
5: Ja, wie moest nog als een flat blussen, hè?
6: Wat is dat dan, flat?
5: Weet je wat dat is, zo'n flat?
6: Nee.
5: Een heel hoog huis, domme nog.
6: Oh, een flat?
5: Ja. Toen we door aan het spuiten waren, leus sprong ons toch zo'n deentje zo van de 14e verdieping naar onder, hè? Kup op kop in vuilnis, hè, met rechter. Komt er net toevallig 2 olle kjeltjes langs lopen. Zet een eend in een ander, dan moet je toch als kikken, Harry, wat ze vandaag en de dag weggooit. Daar hadden we ons nog Johan met kunnen behelpen.
6: Ja, zegt hij dan meteen, Harry. Ik wil nou best met de waterleiding door de wand sloten. Bij café de Rode Haan. Hij heeft onze commandant Hendrik van de Krommevoren een alcoholvergiftiging al belopen. Tens up dat keeltje. Tens up! Bier. Snaps. Zelfs spiritus en petroleum. Jullie, ja, ik weet zeker, hij denkt keel de boordtoorn op de kont te plaatsen, dan stoot hij vast en zeker op olie.
5: Misschien ook nog wel op aardgas, of niet? Hè?
6: Oh, dat maakt niet zo dat wel knalt, hè. Wie werkt?
5: Maar denk je, hij heeft al 2 keer al het geld bij elkaar gehad voor een ontwenningskuur, hè? Heeft ook wel weer 3 keer al verzoppen, hè? Gisteren troffen we hem nog. We zijn Hendrik Kjell, hoe geert er met? Hij zegt niet goed. We zijn niet goed? Nee, zeg, ik zal mijn vrouw nog wel eens een plezier willen doen, maar het geeft niet meer.
6: Wat de zakkel. Kan het dan mee, waarom?
5: Zeg wel, hè?
6: Maar ja, ik zeg ook nog zo tegen Hendrik, Hendrik, dan moet je meer pepperkoken eten. Hij zegt, pepperkoken, helpt dat dan? Ik zeg, nou en of dat helpt, hè? Giet hier daast nou dat winkelje op een hoek te zeggen, hier vrouw, geef mij eens even 6 pepperkoken. 6 pepperkoken, zegt ze, maar Hendrik, dan word je toch veel te heet? Meen je dat zeggen? Dan doet hij maar 24.
5: Trouwens, die vrouw van hem die toeten, hè? Die heet Susanna. Ja, niet Susanna in de hoogte. Nee, Susanna in de breedte.
6: Oh, die blus wilt maar de beste spuit hebben, hè? Werk maar.
5: Ja, maar vier trof ik ze nog. Ja, zeg, ik ben kort zes nog met Hendrik naar Brussel en de West, hè? Wie zijn ja? Ja, zegt ze. Ik zeg en even hoe alles laten zien. Ja, zegt ze ja. Ik zeg ook, manneke Pies, ja, ze is al voor jou in de borg waan.
6: dat is een keel. Nee, dat is een waterslange. Ja, hier ook al net een brandweerslange. Daar kun je ook pas op hangen, dat vol zit.
5: Ja, laatst waren we onze wagen iets aan het bijverven. Kun Hendrik er ook zo bij je loop mee. Toen zeggen jongens, zal je nog een beetje rode verf voor me nemen? Want ik wil mijn hond eens gewoon verven. We zijn Hendrik hond gewoon verven, maar dat kan dat beest toch niet tegen? Ho, zeggen, dat dacht ik al toen ik aan het afbranden was.
6: Ah, nou, hoe niks met de branden en de stekken en de blamuren. We hebben een brandweerauto gekregen.

0: onze Joop jou ook een stuk in de fiets zette. En het had in oom de regent en de weg die glinsterde zo. Over dat water, zeg onze Joopie, zwem ik vanavond nog over in, hè. En die gooit zich in achteruit, neemt een aanlopen en kunt plat met zijn grote bek midden op straat terecht. Stik toch, zeggen, midden in de zomer en dan toch dicht te vroren.
1: Ja, ik kreeg goed uit nog alweer. Toen weg waren, hoes heeft de politie ons ook gaan halen. Alcoholcontrole. Ja, leuk, ik weet zeker, hè, dat alcohol wat die ons bloed hebben behaald, hè, heb je dan een mooi feest aan van kunnen halen.

Ja, en vanaf Twente gaan we weer een ene keer terug naar Steenwijk, naar Bogie en de Longhorns. Ze bent hier op zijn best in de blues met Dieper dan Zand.

Ja, en dan gewoon eens met, ja, hoe moet ik het noemen? Wie noemt het hier zo? Het gedeelte van woorden, wie dan zeg alles wat er in de omgeving gebeurt. En dan praten we over de muziekkamer en het theaterhuis. Maar ook buiten gebeurt er voor alles. En vooral met dit weer, dan is er genoeg te beleven. Want op dit moment ja, bent ze druk bezig op het Vermeerspark en de MFA, de Heert, met het Beweegsport en Beweegfestival. Er is dan ook gelijktijdig vanaf de Mullen van Bats een klompad challenge van de Elsworterpad. En dat begint om 10 uur en tot 12 uur, dan kun je starten. Dat is een mooie wandeltocht. Muziek op het plein vanmiddag. Ja, zeg maar 2:30 begint het. Dat is in Heerde. En er is dan ook vandaag nog een wildobservatie op het landgoed Delden. En er is de komende weken voor de jeugd in het stationspark in Wortenvelde een de buikschuifbaan van de jeugd bezig te halen, zo Betty, in de vakantie. Dus er is voor de jeugd genoeg te doen. We gaan even kijken, want voor de jeugd is er nog meer te doen. De komende weken kunnen ze naar het Veluws Museum Hagedoorn plaatsen. Door is een kindermiddag bent door zo. En dat is op natuurlijk weer. Ze kunt ze rummen kleden. En dan, als boerenjongen of boerenmeid door over het grondgebied in Kleisten en van alles meemaken van boerenleem. In de Kannenburg is vandaag en van alles te beleven. Als je de trap afdaalt en die gaat door de kelder in. En daar kun je dan zien wat de kasteelvrouwen allemaal doet. Maar ook wat de hoofd van de huishouding wel of niet mag doen. En overal kun je snuffelen. In de herenkamer. En overal genieten van alles wat er in de Kannenburg gebeuren is. Gewoon even naar de website van de Kannenburg. Dan vind je de nadere informatie. Als je dan toch in Voorsen bent, daar is vandaag een oldtimersdag in het centrum van Voorsen van 11 tot 4 uur. De komende weken, dan wordt het even kiezen of delen. Of soms lukt het om het allebei te doen. Want van 21 tot 24 juli is de 52e avond rijwielvierdaagse in Voorsen. Maar van 21 tot en met 23 juli bent de dialezing van Jan Huttinga. En het begint om 7:30 in de kapel aan de Oranjeweg 116 in Gortel. En als je de route kiest, ik weet niet op welke dag, maar dan heb je ook net die fietsroute langs de kapel giet, dan kun je ze allebei tegelijk in één keer meepakken. En volgende weken. Oh nee, dat is de hele week op 25 juli. Dan van 11 tot 4 uur is de moestuindag in de Kannenburg. Ja, en dan komen we bij het grote geheel. Want jazz en moor, dat komt binnen verschiet. Volgende week zaterdag de beginsel. En als je dan kijkt op die eerste zaterdag, ja, dan slug het er gelijk al in. Want er staat Doris Fosters, Sabrina Stark, Philip Lasseter. En die treedt dan allemaal op. Dus er is dan weer genoeg te beleven. En voor volgende weken is er ook nog. Even kijken. Dit is 1 augustus. Nou, daar beklets ik voor volgende weken wel weer even over. Ja, er is genoeg te doen. En natuurlijk ook het Zuivelmuseum heeft vandaag weer lus. En in de werken, voor komende werken, in verband met de schoolvakanties, hebben ze alle weer een heleboel verschillende dingen die ze dan
extra doe. Dus extra dagen. Kijk even op de website van nederlandszuivelmuseum.nl. En dan vind je alle nodige informatie erover. Dat was het geweest, Erik. We gaan eens verder met muziek, want we hebben nog een stapeltje liggen. Dus we waren aanbeland bij Dieper dan Zand, maar we gaan nu weer helemaal naar Markelo. En we komen bij het Broekduo. En ja, aan het einde van de dag, dan wordt het wat schemerig. En in zo'n moment, ja, dat denk je snorrecht vandaag gedaan. Tegen die tijd dat de nacht valt, kon je nadenken. Dat heb ik ook best vaker. Ja, dus luister maar eens.

0: Ja, en dan even heel wat anders ertussendoor. Het is vandaag de laatste dag van de Eperpierde Vierdaagse. En vanavond om 7 uur is er weer het corso, zeg maar. De afscheid van de ruiters van de gemeenschap van Epe. Die weer van alles geregeld hebben dat ze een heel mooi week gehad hebben. En dat staat om 7 uur vanaf de officiersweg. Dan gaat ze rechtsaf de burgemeester van Walsumlaan in. Rechtdeur Heuvellaan, rechtsaf Bloemstraten. Rechtdeur de Hoofdstraten, linksaf Korte Kupersweg en Sint-Jorisweg. Rechtsaf Stationstraten. Dan schaf me de pagina. Linksaf Sint-Antonieweg, Prinses Julianalaan. Rechtsaf Hoofdstraten. Linksaf Officiersweg. Linksaf Jachtlustweg. En dat is alleen voor ruiters. Rechtdeur Officiersweg. Dat is voor de menners. En aan het einde is de stad Venus op het terrein van de ruitervereniging, zeg maar. En door kreeg ze dan weer een warme maaltijd. En kunnen ze nog even navieren. Dus dat wordt nog lang onrustig door zo aan de Jachtlustweg. En wie gaat weer terug naar de rust van de muziek? En wie gaat even kijken? Wat gaat wie? Vader. ja. Wie gaat naar Luc Snijsing? Volgens mij zie ik een nummer waar ik al een keer gedraaid heb. Gitemo zo. Dus Erik, volgens mij, hij een andere scherpstoel in de buitenliefste, zeg maar.
1: Geesien van Jan Slachter.
0: Oh ja, natuurlijk. Die mogen we niet vergeten. Want het heeft niks met Max te maken. Ja? Maar het nummer heet Geesie van Jan Slachter.

0: In de oude schuren bij ons achter in het veld.
1: Ja, dat was dan Geesie van Jan Slachter. En ik kijk even naar Erik, kwartiet. Dan hebben we nog net de tijd om er eentje van juist nog even te draaien. Ja, de giet dat zeker lukken, want dat is goed. Dus gaan we luisteren naar... en dat nummer is dan Juist in Huis. Dat is het tweede deel van die opnames op de cd. Want dat is live opgenomen in het Tapijtmuseum in IJsselmuiden, heet het officieel. Oftewel IJsselmuiden. En dat heet Over het Water.

Ja, de schuur wordt weer even teruggehaald, want wie bindt er weer deur? Dus onze tijd is op, maar wie hebt weer met plezier gedaan met deze spuldeurs gemaakt. En wie bindt Erik Daams, die zit achter de knoppen en zorgt dat ik op tijd weten welke plaat of er weer gedraaid wordt. En mijn naam is Corro Rijen en ik was hem met plezier weer te kletsen met jou. En ik hoop u de volgende weken weer te treffen van de radio. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende weken als we door de Gelderse Achterhoek trekken. En ook muziek laat horen van onder andere Beaufort Jorg, Normaal en de Bargse Jongens. Erik, je bent weer hartstikke bedankt voor de techniek. En luisteraars, voor de komende weken, adieu, kijk goed uit en pas een beetje op elkaar. Oh ja, op het heerde strand mag je helpen met insmeren.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja? Sorry, ja, een klein misverstand die je technisch zegt. Ja, luisteraars allemaal welkom bij Moyes Lustrum, dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Ja, wat gaan we vandaag gaan doen? Ja, ik heb hier een gast bij mij zitten, Herman Heskamp uit Udebik. En die is boswachter en die is wat al die meer. Wat ben je allemaal nog meer, Herman?
3: Een heleboel dingen.
2: Dus, heleboel dingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Wie hoort, vertel jij nou over vleermuizen en tegen en processen. Of in alle heervullen. In tweede uur de weerman Mark Olvenne. En we hebben verder van Karel van den Kaarten. En in het andere kwartiertje gaan we luisteren naar mooiste liedjes van de volkszanger Janners. Jof, hier is een mandje achter de knop en die zorgt dat het goed in uw kamer komt. Veel plezier met mooiste luisteren.

Ja, kopiëren bij de boeren. Lekker vlot begin van de groep Simpel. En ja, genoeg over hadden dus met een gedicht. Daar ben ik gewend aan het, in het eerste uur. En ik heb een heel mooi boekje, een paar boekjes zelf van Marta Beker uit Hal. Helaas is het niet meer, maar ze heeft in hun leven zo prachtige mooie gedichten gemaakt. En meestal is dat wel een beetje nu over de oude tijd, maar het blijft toch heel mooi. Dit keer gaat het over het kruksken. Het kruksken. Moeder had een heel oud kruksken bovenop de kast te staan. Moe, mag ik dat later hebben als alles een keer werd weggedaan? Deentje, nu moet je even luisteren. Je steekt er heel goed nu bij, zolang ik leven moet dat blijven staan. Ik wil hem nog langer niet kwijt. Maar ik beloof wie dissen, als ik er eenmaal niet meer ben, dan krijg je dat oude kruksken. Is dat nou uw zin? Veel te vroeg kwam ze te sterven, ik kon ze nog niet missen, Mimo. Later kwam va met wat onder zijn jassen. Hier dienen, dat is vroeg. Ile waren zo vaak aan het drammen en anders raak ik dat ding nog kwijt. O nee, vader, o nee, werkelijk, zo bedoel ik dat niet. Nu steekt bij mij op de kasten dat oude kruksken van moe. Och, mijn dochter steekt er vaker naar te kijken. Ja, diene, die is later van oe. Ja, volgens Marta Beker, ja, heel mooi dekt, het kruksken, ja. Dat kunnen we niet meer voorstellen, maar vroeger hij dan was zo'n denkskruk. Ja. Goed, nog een plaatje en dan ga ik aan de praat met Herman Heskamp, onze gast. Maar nu, dat is van Iloog Termien van Leedvermaak.

0: Ja, Ilo Theremin, wel eens gemaakt. Dat bleef een heel mooi, gezellig plaatje. Ja, ik zei het al, ik heb een gast in Herman Heskamp uit Eerbeek. Die is van IVN, afdeling Eerbeek in Umstering, heet het geloof ik. Volledig. Ja. Herman, welkom, hè?
1: Ja,
0: dankjewel. Die Umstering, hoe waren geld daar?
1: Brummen. Eigenlijk de gemeente Brummen.
0: De gemeente Brummen?
1: Ja, we houden ons niet zo heel vast aan, maar de gemeente Brummen is ongeveer
0: de omstreken. Ja, maar Loon neurt er ook wel een beetje bij.
1: Ja, Loon valt eigenlijk onder Apeldoorn.
0: Ja, helemaal onder Apeldoorn.
1: Daar doen we niet zo moeilijk over.
0: Maar Apeldoorn doet niks in Loon, EVN, volgens mij.
1: Niks zoveel.
0: Ik heb daar nooit hartstikke contact mee gehad.
1: Nee. Maar wij lopen op de Loonermarkt, wie loopt door. En rondom Apeldoorn loop je ook wel eens, ja.
0: Ja, toch inderdaad. Ik ben eigenlijk vroeger van... Even mensen laten weten wie je eigenlijk bent. Je bent de boswachter geweest?
1: Ik ben boswachter opgeleid.
0: Ja.
1: En ik heb zo'n werk ook gedaan. De laatste pakken bij 10 jaar bij Defensie.
0: Ja.
1: En met pensioen nu. En ik ben als vrijwillig boswachter... werk ik nog bij het GLK, Loonermark.
0: Ja.
1: IVN. Excursies.
0: Zo.
1: Ik doe iets met geologie in het museum in Velp. En ik stop bij Johan Sadeloff ook als molenaar op de Watermolen.
0: Zo, kom je nou wel eens lopen doen dan?
1: Ja, ik ben die man die zondags dat vlees sniet wel.
0: Oh ja. Hey, ben je geboren in het Hoorn ook?
1: In Tukkeland.
0: En waaraan?
1: Gemeente Enschede.
0: Oh, ja.
1: Hoge Boekel. Voor de mensen die het misschien weten, maar daar ben ik opgegroeid. De oostkant van Enschede.
0: Oh ja, dan weet ik het nog. Je hebt ook een natuurmoord. Was dat een klein buurtje nou zo?
1: Nee.
0: Een klein dorpje?
1: Nee, maar het is gewoon Enschede, gemeente Enschede. Voor wie woont hebt, is dit nu een hele nieuwbouwwiek.
0: Ja.
1: Een hele grote, dus dat is allemaal weg.
0: Oh, het is allemaal weg, ja. Allemaal weg.
1: En wie ouders bent in die nieuwbouwwiek gaan wonen en en ik ben dan vanaf mijn 20e beroepsmilitair, dus ik ik ben in Duitsland west, ben in het zuiden west, ben overal west.
0: Dus, oh ja?
1: Ja.
0: Hij heeft overal gewoond?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dus en in Duitsland woont inderdaad, ja. Maar Arnhem hebben we heel lang gewoond.
0: Ja.
1: En dat was meer omdat de kinderen door op school zaten.
0: Ja.
1: En ik kan beter heen en weer heen, heb ik altijd gezegd, dan dat ik de kinderen weer op school moet doen. Dus ik ben altijd heen en weer in om in onderdeel word ik aan het werk.
0: En toen ben je niet heb ik niet eens terecht?
1: Ja.
0: Hoe kom je daar niet heb ik terecht dan?
1: Ik woon in Loenen en bij kasteel Trost heette Wiekelaar.
0: Ja.
1: Zo'n wijkje.
0: Ja,
1: en er was een huis te koop.
0: Ja.
1: En wie woonde de buurt nen? Annemuut, de buurt nen.
0: Ja.
1: Maar ja, die man die woonde in zak met de priest. Dus. En ik had niet zoveel geld gewoon natuurlijk. Voor de Wiekelaar was een heel duur ding. Zijn ze.
0: Ja, waren mooie dingen. Mooi wonen hoor.
1: Mooi wonen, heel mooi wonen. En toen kwam ik door Eerbeek en er stonden 3 huizen te koop in Eerbeek. En toen dachten we, Eerbeek is er. Dan kwam we doorheen. En dan heb ik een huis gekocht.
0: Ja, oh ja.
1: En zo doen de woning vanaf 2011 ook kocht. Ja.
0: Oh ja, toen waren de kinderen de deur al uit.
1: Ja, die waren al groot. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En sindsdien woon ik in Eerbeek.
0: Ja.
1: En ik ben van de IVN Arnhem overgegaan naar de IVN Eerbeek.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat doe ik een beetje rustig aan, stiekem bij wat.
0: Dat ken ik wel, ja.
1: Binnen een paar jaar zat ik al in het bestuur en zo geert dat.
0: Zo geert het allemaal, dan mag je door studie van.
1: Ja, en ik heb, nog wel eens, Gerard Bos misschien, nou, je mag kent van die vier heb ik. Ja, ik heb Gerard opvolgd als secretaris toen.
0: Ja.
1: En ik doe de opmaak van het blad ook, dat deed Gerard ook.
0: Ja.
1: Dus, Gerard die is een paar jaar geleden overleden, dus
0: Ja.
1: En zodoende, doe ik. En ik ben tegenwoordig weer secretaris of ik heb een 8 jaar gedaan.
0: Dat kan
1: dan
0: toch
1: moet ik ook maar een keer weer stoppen.
0: Ja, secretaris heeft meestal werk al die van in de club, hè?
1: Secretaris en penningmeester met de zwoorste.
0: Ik ben altijd graag voorzitter geweest.
1: Iets makkelijker.
0: Kun je dat delegeren, hè?
1: Dan kun je
0: iets zetten zoals je zelf denkt over mee.
1: En door de receptie gewoon eens voorzitten. Drink je een biertje. Leuk gezicht hem zien. Dat is heel belangrijk.
0: En verschillende, in Loenen verschillende clubs. Ik kom erin en zo. Dat doe ik ook graag. De tijd is die zo geeft. Laatst is dat dialect horen wist in Oosterhuizen.
1: Geen idee.
0: Dat heb ik nog bericht. Dus dat is de laatste. Ja.
1: Okay.
0: En dan ben ik 12 jaar visser ervan geweest. Ik ben onderhand 85, 80 geworden. Denk ik, nu wordt er toch wel eens even een keer een jongere kraag aan het roer komen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben dus vooral natuurgids ook, hè?
1: Ja.
0: Dat, En die geeft heel veel
1: excursies.
0: Excursies, zo moet ik noemen. Rondleidingen is wat anders. Ja. En worden overal, vooral in deze omgeving?
1: In de omgeving Eerbeek sowieso. Ja. En hier in Twello hebben we, dat doe ik voor het Gelders Landschap en Kasteel. Klein Noordijk. De Kraaigraaf. Hunderen. Dus een beetje hier ook wel in de buurt.
0: Ja.
1: En dan zitten we nog in Ween en Wiesel.
0: Ja.
1: Stukje, dat is bij Apeldoorn, Ordebos. En de Loenermark kan ik. Daar kan ik wel wonen.
0: Maar overal waar je dan excursies geeft, gooi je yes, helemaal goed in verdiepen. Wandelen en alles goed bekijken en zo. Ja?
1: Als we zondags een excursie geven, die VN, dan lopen we zaterdags voor. Ja. Met de gidsen en dan wisselt wie informatie uit. Ja. Iedereen heeft wat. Dan doe de rol ook van i doet dit, i doet dat. Hoe het geeft en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zondags is de wandeling.
0: Ja, en wie doet ook altijd even in het begin van wat die activiteit die bent van die VN? Wat staat er nu op de rol?
1: De klimaatwandeling. Eind juli houden de klimaatwandeling. Je hebt een hartstikke mooie datum. Ik weet er zo niet uit de bol, want ik heb zoveel van die dingen.
0: Ja.
1: En die doen we op de Loenermark.
0: Ja.
1: En dan kijken we of de Loenermark een beetje verandert, het klimaat.
0: 26 juli is.
1: 26 juli. Of het klimaat een beetje verandert.
0: Ja.
1: En wat heeft dat of betekenis voor bomen en dieren en planten?
0: Wat is zo'n beetje je conclusie, Rita?
1: Ja, dat helaas nog wel merkte een week of wat geleden. Dat het een beetje warm wordt af en toe.
0: Dat vooral?
1: Ja, en wie hebt zwammen en schimmels en zo die hier dus... Hen komt uit het zuiden... Vleermuizen onder andere, dat we wat zuidelijke soorten hier kriet. Het is best. Vroeger lacht iedereen een beetje klimaatverandering. En een beetje raar over Dawn. Heb ik ook Dawn in het begin, hoor, want ik dacht dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar het tikt toch wel hard aan.
0: Met zachte winters en hete zomers. Hè,
1: Ja, dat mag je best zeggen. Als je langs de IJssel riet, dan denk je van dat de sloot is worden zo laag.
0: En dan heb je in augustus nog een Loenermarktwandeling.
1: Ja, prachtig. Half augustus doen we altijd ongeveer...
0: 16 augustus.
1: Ja, half augustus doen we ongeveer bloeiende heide.
0: Ja.
1: En dan,
0: hoe ziet heide de veur eindelijk?
1: Ik heb van de week... was nog groen. Was nog groen, is nog niet bruin.
0: Oh.
1: Dus, want een paar jaar geleden al een bruine heide.
0: Ja.
1: En dat was een mix van warmte en dat heidehaantje.
0: Ja.
1: En dat was inmiddels bruin.
0: En dreugde ook.
1: Ja, en dreugde, ja. Maar nu, het stond nog net. Ik hoop dat we nog een flinke buitenkriet, dat de heide het nog net trekt.
0: Ja.
1: En dan Ruki, als je de heide opkomt, half augustus, dan Ruki gewoon als wind stil is, dan Ruki die heide. Ja.
0: Maar hoe is het met heidehaantje?
1: Ja, dat gaat op en neer.
0: Is dat er nog?
1: Ja, is er nog waar, maar dat zit een cyclus in.
0: Oh ja.
1: Soms is ze er en soms is ze er niet. Dat geert naar boom en weer of. En dan geert er weer naar boom tot de top is. En dan fretten alle hei weer op. En dan geert er weer naar beneden. Dus ik weet niet wat de cyclus is. Vief of zeum joor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En worden we al in de grond?
1: Of ja, denk ik. Ja? Ja, ik ben er niet zo bekend met heidehaan. Maar over het algemeen weer dat vlindertjes en dat wordt, of kevertjes. En die leidt in de grond de eitjes.
0: Ja.
1: Dat wordt dan wormkes, dat komt omhoog, larven, en die vreet ook aan de hei.
0: Ja.
1: En de vlinder zelf vreet aan de hei, of de kever zelf vreet aan de hei. Ja, een heidehaantje. Je hebt een heleboel haantjes, allerlei dingen.
0: Heb ze dan een bepaalde soort hei, of niet? Die struikhei meer? Of niet?
1: Ja, de gewone struikhei wat niet, hier... Nee, die struikhei is al...
0: Ja, struikhei ja. Maar hoe indruk is dat de heideveldman, dat hij eigenlijk zich aardig kunt handhouden? Of?
1: Ja, vorig jaar stond ze een prachtig bier. Ja. Dus ik weet niet hoe dit jaar is, dan moeten we hem kieken.
0: Ja.
1: En dan zo gauw het bloeit, dan kun je het zien. En op dit moment ben ze nog groen. Dat betekent dat het goed geeft.
0: Ja, dat gaat goed.
1: Als ze nog niet bruin bent. Ik durf er geen vergif op in te nemen. Er moet binnen een paar dagen regen vallen, anders schiet mis.
0: Is woensdag. Van maand zal de regen komen. Wat gebeurt er allemaal in de natuur? Heel veel, hè? Dus,
1: op het moment hebben ze heel veel tekenbeten.
0: Ja.
1: Dus op de tekenradar.nl heet dat.
0: Ja.
1: En er worden heel veel tekenbeten gemeld. Er is echt een top.
0: Ja?
1: Heel vroeg in het jaar al. En,
0: hoe komt dat? Door die warmte?
1: Door die warmte, ja. En teken die bent gelieerd aan bosmuizen en aan reen. Dus als je veel muus hebt in het veld en je hebt veel reen, dan heb je ook veel teken.
0: Ja.
1: En dan moet je denken aan bossen waar een beetje loof en een beetje noordboom. En dan steekt de bosbessen.
0: Ja.
1: Dat soort bossen, daar wemelt het van de teken. En heel vaak die dennenbossen worden een beetje, gras een beetje hoog steekt ook.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met de muurzen die doorleeft.
0: Oh, ja, en hoe dan? Dus,
1: ja, die muurzen, dat is een tussengasteer voor die teek.
0: Er zit de teek ook wel op?
1: Ja. En dan heb je ree en dan stapt er over op de mens. Dan zorg er weer bloed en dan... En zo geeft dat deur.
0: Och, ja.
1: En goed uit bos in Bindwest, ik douche altijd.
0: Ja?
1: En ik vul ze kriebelen over de huid. Alleen ze hebben ook nymfjes, dat bent zeg maar het kleine stadium van de teek. Die vul ik niet.
0: Nee?
1: En ik heb een paar jaar geleden, ik het ook gehad... zo'n ring. Tekenbeet met een ring eromheen.
0: Ja.
1: Maar dan komt dat niet alle tekenbind besmet.
0: Nee, hè?
1: Die niet allemaal. Dus I'm heb en hij is nog niet ingraven, kunnen we eigenlijk zo afvriem.
0: Ja.
1: Zo gauw we in uw huidgids zitten, dan moet je er met zo'n tekenverwijderaar bij.
0: Ja.
1: En een heleboel mensen doen dat met twee nagels of een pincet, dat beetje ouderwets, of een lasso om die teek. Nou, zo'n nymfje is nog kleiner als de punt van het potlood.
0: Ja, de term.
1: Dus ik weet niet hoe die de lasso wordt.
0: Nee.
1: Tegenwoordig over van die platte dingen en daar zet hij een rondje. En dat doe je over de teken en dan trek je het naar het toe.
0: Mm.
1: En dan wordt het steeds smaller en dan wipt die teek er in één keer uit.
0: Oh ja.
1: Je moet voorkomen dat de spul van hem wat in die teek zit, dat in uw bloedbaan terechtkomt.
0: Ja.
1: Dus in uw huid.
0: Die teek met de moeder veel meer. Want ik herinner me vroeger, als kind gingen we hier veel bosbessen plukken.
1: Nooit teek.
0: En nooit geen last van.
1: Nee.
0: En dan kom je toch binnen over de bos en de grote stukken.
1: Ja, dat weet ik ook niet. En je bent er ook niet ziek van.
0: Nee, denk het ook niet. Nee.
1: Ik heb zelf ziekte van Lyme. Dat is een beroepsziekte voor boswachters. Ja. Eén keer niet opletten. Zo'n nymfje, zei ik. Ik had mezelf ook nog gekeken. Ik heb zwart hoor op de been. Ja, zo'n nymfje is een punt van de potlood.
0: Kots, ja.
1: Ja, dus niet zien. Vrijdags begon het rood te worden. Dus morgens naar de dokter. 14 dagen antibiotica. En toen dachten we dat er over was, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nog wel, ik denk wel 2 jaar last van dat.
0: Ja?
1: Ja, hoge koorts en alle of niet verschijnsel.
0: Ja.
1: Beetje, kon me niet meer concentreren. En op het laatst ben ik naar Apeldoorn, heb een Lyme poli voor de ziekte en
0: zo,
1: Nijmegen. Ja, Apeldoorn heeft ook in. Dus ik ben naar Apeldoorn en deur stuurt en daar heb ze me hier wel goed op van.
0: Oh,
1: ja.
0: En ben je er nu gaan hier naar?
1: Ik hoop dat ik eraf ben.
0: Oh.
1: Hij verstopt zich in uw bloed. Dat beestje, die bacterie, dat wordt allemaal anders, maar dat verstopt zich in uw bloed.
0: Oh, gatten.
1: Yeah.
0: Oh,
1: dus je weet nooit dat je er echt af bent.
0: Nee.
1: Misschien
0: nee.
1: Als ik een keer heel slecht met me geet, dat het dan weer naar boven komt.
0: Ja.
1: En ze test toe en dan als jij antistoffen hebt tegen die bacterie, Burgdorf, ja, heet dat beest, dan zegt ze, je hebt tekenbeet gehad en ja.
0: Ja.
1: Dus dat, maar ja.
0: Maar die natuur, Gert-Jan Buitenhuis, je kent die natuur ook nog wel, die is te denken om meer sterven, hè? Dat die helemaal...
1: Dan kun je uit verkeerd geet, dan kun je behoorlijk ziek worden.
0: Ja, die heeft er aardig wat tekenbeet en zo. Nee. Ja, maar je kunt ze ook niet alleen in bos kunnen, maar je kunt ze zelf ook zelf in de tuin aan creëren.
1: Vaak waar je zeker als je in het bos woont. Maar er bent ook al gevallen bekend in de grote stad dat zeg maar aan de rand van de stad woont, dat ze ook gewoon teken in.
0: Hoe komt die teken door dan?
1: Muus.
0: Oh ja?
1: Muus, ja. Je kunt zich verplaatsen. Teek zelf kan zich niet goed verplaatsen.
0: Dat lijkt me nog niet.
1: Hij kan niet vliegen. Nee, niks. Dus, nee, maar via muizen. En reden kan ook. Als je veel reden en veel muizen hebt, zeg maar bosmuizen, dan heb je ook teken. Dus die muizen kunt wel lopen. En in uw tuin verstoppen en zo.
0: Ja.
1: Kan.
0: Maar mensen die in bos hebben op de paaien blijven, die lopen verder geen gevoel.
1: Zult niet doen. Ja, zeker. Je kunt gewoon lopen. Maar als je maar niet de varens in gehoord of de bosbessen in gehoord.
0: Ja.
1: Moet je zelf weten. Maar het risico is dat je het doet.
0: Ja. Van de bosbessen, dat is...
1: Ja. En dan terugkom gewoon hem lekker douchen. Nou, kijken.
0: Ja.
1: Ze gaat wel op hele bijzondere plaatsen zitten teken.
0: Oh ja?
1: Dus,
0: ja. Wordt een beetje warm en verstopt. Ja.
1: Dus
0: ik snap hoe,
1: moet je wel een beetje opletten.
0: Ja. Joop, een plaatje even volgende. Ik even kijken op het liedje hier. Dat is van het platband hier. En is van gezongen door de groep Het Bentje.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Voorst Veluwezoom.

0: Ja, lekker gezellig walsje was dat. Van de groepenbandje en die bezong het mooie platteland. Ik ben aan de praat met Herman Neskamp, natuurgids bij IVN Eerbeek en Umstreken. En wie gaat het even hoe even hem? We hebben al een paar onderwerpen behandeld, maar zijn specialiteit is vooral vleermuizen. En door het even over hem. Ja. En wie zijn straks? We hebben vandaag gewoon het nachtzwaluwtel.
1: Ja.
0: Ja. En zei Joop Heersman, onze technicus, wat is dan het verschil tussen een nachtzwaluw en een vleermuis?
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is nog makkelijker. Een nachtzwaluw is een vogel.
0: Ja.
1: En een vleermuis is een zoogdier.
0: Ja. Ja. Ja. Oh. Ja.
1: Dus en dan bent zoogdier net als ons.
0: Oh ja.
1: Vleermuizen.
2: Nee, ja? Martin, ik vroeg hoe kan je het verschil zien? Want die zwaluw die zweeft ook heel kort over de
1: grond. Ja.
0: Ja?
2: En een vleermuis ook. Maar hoe zie je dan het verschil?
0: Ja.
1: Ah, ja, dat een vleermuis heeft geen veer. En die vogel heeft veer. En het ziet er ook echt uit als een vogel. En een vleermuis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Oh. Zet er niet als een vogel uit.
0: Oh, ja. Ja.
1: Van dichtbij ziet de mensen.
0: Ja. Bij die nachtzwaluw, bent hij er nog wel aardig wat aan?
1: Ja, het schiet hartstikke goed met de nachtzwaluw. Ja. Gisteren hebben we een vergadering gehad. En dat bleek dat sommige plekken bent ze vertwee- of drievoudigd sinds 2016 al.
0: En waar valt dan, moet ik dan aan denken?
1: Voor de Loenermark helemaal maar weer plekken. En de ene zit er 19 paadjes, de andere zit 5 paadjes. Paardjes heet dat dan. Ja. Dus loopt het hele Loenermark, er is op 25 honden of zo, of 30 paardjes.
0: En waar kreeg je een jong de max aan? Nee.
1: Op de grond.
0: Op de grond?
1: Op de grond. Nachtzwaluw zit op de grond, broeden.
0: Ja.
1: En dat broedt ze eigenlijk op, legt ze ook de eieren, maar een beetje verstoppeld. Je vindt het niet zo gauw.
0: Oh.
1: Qua kleur en qua plek is dat allemaal een beetje verstopt.
0: Ja?
1: Op het moment dat de...
0: En hoeveel jong kreeg ze dan?
1: Twee of drie.
0: Ja. Maar leg je eerst eieren tegen dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ze legt eerst eieren. Ja. En dan nog een week of twee gaat het vrouwtje weg volgens mij door het mannetje deur. En het vrouwtje gaat weer een nieuw legsel maken met een ander mannetje.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, die gaat vreemd. Ja,
1: zoiets, ja.
0: Ja, maar ik dacht dat het wel het mannetje trouw bleef.
1: Nee, Fred onder de draaddeur zit in Twente.
0: Ja. Oh god, dat is wel apart dan.
1: Ja.
0: En dan wordt het mannetje dus voor de eerste legsel zeggen.
1: Ja. Nou. En een mannetje dat eet nachtvlinders.
0: Ja.
1: 'S nachts. En dan het liefst bij volle maan. Want dan kunnen ze goed zien.
0: Ja.
1: Dan maakt ze een krop. En dat geeft ze, uit die krop geeft ze aan die kinderen. Aan die kleine nachtzwaluwtjes.
0: Ja.
1: En die bindt nog een week of tien, bindt ze ook al groot, kunt ze metvliegen.
0: Ja.
1: En dat mannetje vlucht dan soms rond. Maakt een heel raar geluid. Het is geen vogelgeluid. Dat kun je het niet met associëren. Kan het ook niet doen. En dan zuggen de vrouwtjes en git erop. En ja, ze maakt dus veel lawaai s'nachts. En dat van een uur of tien tot... Moet de hele nacht duwen.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Een heel dood. Een beetje zo'n ratel heb ze.
0: Ik zal het op internet kijken hoe ze eruit ziet.
1: Ja. Als je ziet vliegen, is de grote zwarte vogel.
0: Ja.
1: Mannetjes hebben een paar witte vlekken aan de vleugels. Vrouwtjes niet. En hij vlug heel...
0: Ja?
1: Een torenvalk. De vorm van de torenvalk. Het vliegen is net een vleermuis. Daar heeft Joop geliek. Het lijkt een beetje op vleermuis. En hij vlug ook heel stil. Mm. Net als een uil. En soms doet hij de vleugels boom.
0: Ja.
1: Zijn lichaam.
0: Ja.
1: En dan hoort hij soms klappen. Soms.
0: Oh ja. Ja. Oh god.
1: Neemt ze vlinden.
0: Ja. Oh god. Ja. Ik ben nou een ding er nog van gehoord.
1: Nee. Een heleboel mensen niet. Dus dan gewoon vanom vertellen wie je hebt. Vanom 24 man.
0: Zo.
1: De gasten. En ik wist niet hoeveel boswachters wie het vanavond hadden voor het werk. Dus hoeveel mensen.
0: Ja.
1: Dus wie hebt max 24 set.
0: Maar hoe zich rand je in deze te ziet dan?
1: Ja, nooit. Dat is net als met edelherten en wilde zwijn. Nooit. Geen garantie.
0: Nee.
1: Garantie tot aan de drempel zit.
0: maar je hebt wel de goede hulp.
1: Ja,
0: toch wel?
1: Maar wie weet de plekken waar ze zit.
0: Ja.
1: En daar gaan we ook zitten. Wie wandelt er heel rustig heen. Dan kijk wie nog helemaal een reetje of een edelhert of een varken ziet. En dan gooit die plek een half uur voordat ze begint. Ongeveer schat wie gooit door zit.
0: Oh.
1: En dan hoorde hij de eerste lawaai maken.
0: Ja.
1: En dan heel langzaam komt dat allemaal weer. Dan komt ze, wordt ze weer. En ze vliegt en ze vangt. En ze maakt rare geluiden.
0: Oh ja?

0: ze op de boom, in een boom zit, dan zit ze niet dwars op de tak. Dus vogels zit dwars op de tak.
1: Ja.
0: Maar nachtzwaluw gewoon in de lengte richting van de tak zit.
1: Oh ja?
0: En dan heeft ze een hele mooie bruinige schutkleur. Bruin, wit, bruin. Vallen bijna niet.
1: Maar hoe laat begint ze dan te vliegen?
0: Vanavond, denk 10 uur. 10 over 10 vanavond.
1: Ja, het donker is dus.
0: Nee, het zo vlak voor het donker wordt.
1: Vlak voor een schema dan?
0: In een schema, ja.
1: Ja? Oh.
0: Ja.
1: En wat doen ze overdag dan?
0: Slop.
1: Ja? Op de grond zitten dan?
0: Ook wel eens in de boom.
1: Ja?
0: Maar ja, ze zit ook op de grond. Maar dan, als de schoophedder die doorloop zo'n nest zet met eien, dan heb je kans dat dat manneke die eien wegslept. En ze noemen hem ook wel eens een sleper of een sleuper.
1: Ja.
0: Dat die eien verstopt op een andere plek. Als ze heeft merkt dat iemand die...
1: Neem je dan in de snavel in die... Ja.
0: Heb ik geen idee van hoe ze dat doet. Of hij rolt ze, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: En de naam is geitenmelker. In vroeger noemen ze hem een geitenmelker.
1: Ja.
0: Omdat er altijd bij die schoop met de geiten zat. En dan vleug altijd insecten om hen.
1: Ja.
0: En dat deden dan.
1: Hij was wel niet uit je hoofd van geitenmelker.
0: Ja.
1: Nee.
0: De Latijnse naam is Caprimulgus. En dat betekent ook gewoon geitenmelker.
1: Oh ja?
0: Ja, dus hij heet ook geitenmelker. Ja. Maar die boeren dachten altijd dat de stiekem aan de geit aan de melk zat te drinken.
1: Oh ja?
0: Ja. Of schoop dan.
1: Ja. Oh god. Ja, nou, daar heb ik nog van u over nachtvrouw. Dat is heel interessant. We moeten u hebben.
0: Vanom ben je mijn gast. Ik ga straks en maak weer een afspraak. Loop weer over de Loenenmarkt vanom.
1: Ja.
0: Dus dat bent heel rare vogels, nachtvrouw.
1: Ja.
0: Ze maakt raar geluid, ze vliegt. Ze komt in mei komt ze aan hier. En ze vliegt sinds september alweer naar Afrika.
1: Ja. Oh.
0: Ja.
1: Geweldig. Dus, ja. Wie gaat er vanavond een vleermuis nemen?
0: Ja.
1: Vleermuis, bent die er ook in Loenenmark?
0: Ja. Als we vanavond ziet, dan zien we twee soorten vleermuis ook altijd even. Komt even langs.
1: Ja.
0: Ik neem zo'n beddetector met. Altijd voor de mensen om te laten horen dat er een vleermuis zit. Vleermuizen maken lawaai. En dat lawaai is een hoge grens als wie kunt horen.
1: Ja.
0: Dus dat noemt ze subzoon. Zeg maar rond de 20 kilohertz begint dat.
1: Oh.
0: Wij, mensen, nou 8000 hertz holt het op. Ongeveer, kinderen wat hoger, maar wij, ben je ouder als 35.
1: Ja.
0: Jij ook.
1: Ja.
0: Dan gooi je heel langzaam naar beneden met je gehoor. Mm. En dan hoor je ze niet meer. Mm. Absoluut niet.
1: Mm.
0: Er zijn ook mensen die hoort de kleine vogeltjes niet meer. Omdat dat hele hoog geluid met ze niet.
1: Ja.
0: Daar hebben we apparatuur voor. Die zet dat om naar geluid wat wie kunt horen. En dan neem ik dan zo'n kasje mee.
1: Ja. Waar uw liefde voor de vleermuis?
0: Ik was in VN-gids. Ik heb in 1994 de opleiding gedaan in Arnhem. En toen moest ik op het eind van de opleiding een wandeling als opdracht organiseren met vleermuizen. Ja, ik wist er ook niet zoveel vanaf. Dus ja, dat het een zoogdier was. En ik had er wel iets over geleerd. Dus ik ben in Arnhem met mensen in contact gekomen die met zo'n kastje liepen. En dat liepen ze langs het Sonsbeekpark en tik. Ik dacht, die leu, die bent niet helemaal in orde.
1: Ja. Zo je denkt dan, ja.
0: 2 jaar later liep ik met zo'n kastje.
1: Ja,
0: tik.
1: Ja.
0: En ja, ik heb... dat leer je tijdens... met die mensen omgaat. En ik heb toen in Katwijk ook zo'n ding gekocht. Moest ik helemaal naar Katwijk en rien om zo'n apparaatje te kopen.
1: Zo?
0: Ja. Tegenwoordig bestel je ze online.
1: Ja,
0: ze hebben zo'n apparaatje gekocht. En 97, 98. En ja, en toen is het gebeurd. Dat ik heb de vogels links laten liggen. En ik heb me op vleermuis gespecialiseerd.
1: Ja, toch wel. Ja. Hoeveel zo'n vleermuis bent er wel niet?
0: 20.
1: 20?
0: In Nederland.
1: In Nederland.
0: Over de hele wereld bent er een heleboel.
1: Ja.
0: Maar in Nederland bent er ongeveer 20 soorten.
1: Oh.
0: Ik wil niet zeggen dat ze hier in Twello vliegt. Maar pak een beetje van Zeeland tot Friesland. En van Winterswijk tot Beverwijk hebben we ongeveer 20 soorten vleermuizen.
1: En die vliegen alleen maar 's nachts?
0: Ja.
1: Trouwens?
0: Ja. Als het een beetje mooi weer is, boven de 12 graden zo'n beetje. En een beetje redelijke wind. Dan heb je kans op vleermuizen.
1: Ja.
0: Ze hebben heel lang kuilten.
1: Ja.
0: En dan gods in winterslaap.
1: Ja. Wat is hun voorkeur? We gaan ze dan aangezien straks al dit ook komt.
0: Ja. Je hebt 80% is gebouwbewonend.
1: Ja.
0: Zit dus in een gebouw, op een of andere manier.
1: Ja.
0: En 20% is bomenwonend. Die zit dus in de boom. Achter de bast, in al spechtengaten.
1: Ja? Oh, goh.
0: Dus ja, dat weet je ook niet.
1: Nee. Dat weet ik niet. Ik denk dat je in een oude gebouw onder daken ergens of zo.
0: En dan hij gelijk, ze zit tussen dakbeschot en de pan.

0: ze zit in de spouw. Weet je, dus niet in huis, maar nou ja, net tussen de binnen- en de buitenlaag.
1: Ja, ja, ja. Wordt er hierdoor ook speciale kastjes of dingen aangebracht? Ja. Ja?
0: Je kunt die kasten die kun je ophangen aan de buitenkant.
1: Ja, doet ze overal in verschillende plekken.
0: Ja. Dat, en bij nieuwbouw wordt ze inmetseld.
1: Oh ja?
0: Ja. Maar wat aan de buitenkant hangt, dan moet je allemaal denken aan zomerhuiskes. Ja, daar gaat ze 's winters niet in, want dan wordt het te koud met slapen.
1: Oh ja?
0: Dus 's winters zit ze het liefst in de spouw. En dan kruipt ze naar een plekje wordt ongeveer, nou, pak een beetje, tussen de 0 en de 6 graden.
1: Is. Wel de deur is, ja. Ja, en niet gerust. Ja,
0: ja. Ja, kunnen ze, sommigen kunnen al wel iets vorst hebben, maar ja, zo rond tussen de 0 en de 6 graden. En dan probeert ze, ze kunt door die hele spouw kunt ze koetsieren, hè, dus ze kunt alle kanten op.
1: Maar in winterdag dan
0: sloopt ze.
1: Sloopt ze?
0: Ja.
1: De hele winter?
0: Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat ze niet wakker wordt tussen de deur, maar over het algemeen sloopt ze.
1: Toch wel, ja?
0: Tussen oktober en begin maart. Half
1: o, ja?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Goh.
0: Met geen muggen, hè. Ze eet muggen. En ja. Insecten. En die winterswinters bijna niet.
1: Nee.
0: Dan gaat ze sloopt.
1: Goh.
0: En dan zo'n vleermuis heeft een hartslag van 400, weet je wel. En in de winter hebben we iets van 3 hartslagen per minuut of zo.
1: Ja?
0: Ja, ja. Geet de hemel naar beneden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ademhaling geeft naar beneden en geeft de slaap.
1: Maar hoe is de cyclus eigenlijk van een vleermuis? Wanneer krijg ze jong? Ze krijgt jong, hè? Leefde jong, hè?
0: Ja, dat is een zoogdier. Hè? Maar
1: dat
0: is een
1: beetje, ja, dat zei je straks, ja.
0: Een beetje
1: ja.
0: Een raar verhaal.
1: Ja.
0: Vleermuizen doet het net als mensen.
1: Ja.
0: Maar dat vrouwke houdt dat eitje en dat zaadcelletje apart.
1: In, oh.
0: Zeg maar in 2 bunkertjes in het lichaam in de winter. En in Furjo, als er genoeg muggen bindt en het is een mooie hoge temperatuur, dan brengt ze bij elkaar. Dus dan wordt ze pas zwanger.
1: Ja, dan pas, ja.
0: Ja, maar ze hebben een uitgestelde bevruchting, heet dat.
1: Oh, dat kan.
0: Ja, ja. Dat kan. Ja, dat, ja, vleermuizen, ja. Vleermuizen kunt dat.
1: Ja, goh.
0: Reden heb je iets anders, want dat wordt wel vaak vergeleken. Maar reden heb... Nou, dat ze samen bindt, krijgt ze wel een jong, kleine embryo. Maar die zet de groei van de embryo stil. Dus de bevruchting heeft al plaatsvonden. En de groei gaat dan stilstaan in de winter. Omdat er weinig eten is voor een reden.
1: Ja? Dat oh, ja? Ja. Oh ja?
0: Maar die vleermuis, die houdt het gewoon uit elkaar. Hè. Dat vrouwtje houdt ze echt uit elkaar tot ze... Pak een beetje in maart, april, tot goed weer is. Er ben je genoeg muggen, dan...
1: Ja, dan...
0: Bevrucht ze zich eigenlijk zelf zo.
1: Ja, ja. Oh, dat kan ze zelf reëel.
0: En dan in mei...
1: Krijg je één jong of dan meer?
0: Over het algemeen één jong.
1: Oh,
0: en dan in mei, juni komt de jong. Dan blijft ze, nou, 5-6 weken. En dan ben de jong ook alweer groot. En als je pech hebt, dan heb je een hele korte puberteit als vleermuis.
1: En die jong, hangt hij aan de oom?
0: Ja, ja, dat kunt ze.
1: Ja, maar anders dan?
0: Dus ze leed of hangt aan een plek. En de ouders, de moeders gaat jagen. En dan komt ze terug. En dan heb ze in die tiet heb ze die muggen opeten. En dan heb ze al melk.
1: Ja?
0: Dus zogen, zoogdier, net als mensen.
1: Ja?
0: Hebben een soort tepel en die jongen die zoogt dan.
1: Oh.
0: En ze hebben ook een soort crash. Want alle vrouwtjes zitten bij elkaar in een kraamkolonie. Die mannetjes zitten ergens anders.
1: Oh ja?
0: En sommige vrouwtjes past op. En die gaat pas naar buiten. Als de eerste vrouwtjes weer binnenkomt.
1: Ja?
0: Ja, een soort crash.
1: Ja?
0: Ja, helemaal. Al.
1: Ja, ja. Goh,
0: verbazingwekkend.
1: Ja, ja.
0: Daarna gaat ze in het najoor, dat noemt wie zwermen. Dan is, als wie vroeger naar dansles ging. Dan ging je naar dansles, hè, dan trof je meisje. En dat liep vroeger wel zo. Dat doet ze met vleermuizen ook. Die gaat voor een bepaald object of een gebied, gaat ze door elkaar heen vliegen. En dan vindt ze een partner. En dan gaat ze door met de winterslaap in.
1: Ja?
0: In oktober, zeg maar.
1: Ja? Ja?
0: En dan gebeurt er wat in de winterslaap, of net voor de winterslaap, of na de winterslaap. Dan vindt de paring plaats.
1: Ja?
0: En dan krijg je dat uitgestelde bevruchting. En dan begint het lieve leven in april weer helemaal te lopen.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Maar er bent zoveel...
1: Ja, ja. Ik ben hier klein ook, die jonge hier.
0: Ja, die bent er nu, hè. Ja, ja, ja. Ik heb ze al gehoord, ja.
1: Ja?
0: Ja, ja. Meestal zie je ze niet eerst, maar meestal hoor je ze eerst op onze... Op onze apparatuur.
1: Ja.
0: Heurt wie normale vleermuizen, dwergvleermuizen, die zitten op 45 kHz. En die jong die zit dan rond de 30, 37. En dat kun je horen, dat is een beetje gebrabbel. Net als kinderen. Net als kinderbrabbel.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: een kleine vleermuis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wanneer bent ze zelfstandig? Net als de
0: nog een week of 8 zeker.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: En dan heb je soms de puberteit ook al gehad dat je dame bent en die bent vroeg geboren.
1: Ja.
0: Dan heb je een puberteit van 8-9 weken en dan doe je weer zwerm in Noorjo en dan gooi je weer richting winter in.
1: Ja, ja, ja, van Jokri die zelf weer jong.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Krijg je 1 keer jong? Ja.
0: 1 jong over het algemeen. Soms heb je er wat 2, maar ja, het is niet. Nee.
1: Ja, ja.
0: De regel is 1.
1: En wat voor soort vleermuizen komt er meestal bij je?
0: Hier zo, al die dwergvleermuizen, 80% bauxiet is dwergvleermuizen, laadvliegers.
1: Ja, is ook wat in je op, bij die vleermuizen?
2: Ja, wie heeft ze nu zat?
1: Oh ja?
2: Oh, misschien nog wel.
1: Ja, eerder?
2: Ja, meer dan 300.
1: Ja, ja?
0: Ja, dat is een zeldzaamheid, hoor.
1: Ja, ja?
0: Ja, meer dan 150. Dan,
1: hoe is dat niet dan, joh?
2: In een nok.
1: Ja?
2: Ja, wie bent er...
1: Kan dat, ja?
2: Ja, mijn vrouw is een keer door gewoon zitten, zeg maar, op de oprit.
0: En tel.
2: En tel.
1: Ja?
2: Ja.
1: Goh.
2: Bulten.
1: Ja?
0: Ik ga nog een keer naar Joop en zo.
1: Ja. Ja, ja.
0: 300 is een zeldzaamheid. Dus dat is een kolonienum, wie dat. En die moet je echt wel in mijn kaart
1: hebben. Maar hij kreeg de vader geen smeerboel, geen stront en zo van.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik zeg van wel, maar mijn vrouw zegt van niet. Maar
1: nou ja.
2: Ik kan het zien, zeg maar, in de nok. Als je op zolder bent en dan weer van die witte platen, van die betimmering.
0: Ja.
2: En volgens mij kan je dat toch zien.
0: Ja. Hoe vleermuizen zitten, kreeg vaak een beetje zwarte vlek naar ze zitten. Ja. Hem
1: ja, ja.
0: En die poepjes vind je ook, dat ben net muzenkuttels.
2: Ja, ja, nog, klein, ja. Nog kleiner, ja.
0: Ja, ja. Maar vleermuizen heb je helemaal dreug. Oh, als je tussen de vingers doet, dan verpulvert het helemaal. Oh, eigenlijk bent het de vleugeltjes van de mug die ze eet. En als je muzenkuttels hebt, dat is een beetje vettig.
1: Ja, ja.
0: Maar dat bent die eten tarwe en dat soort spul.
1: Ja, ja.
0: Dat is een beetje vettig, een beetje rul.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Vleermuizenkuttels bent... En die ben ook maar een paar minuten plakkerig. En dan wordt ze dreug en dan zie je ze niet meer.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan valt ze in stuk meteen.
1: Ja. Hartstikke mooi, joh. Dus hij is er nog?
2: Ja, ik weet niet. Volgens mij nou, toen met de komst van de zonnepanelen is minder geworden.
1: Oh, ja. Dat is wel wat. Dat heeft zich iets gek van natuurlijk. Ja, ja. Goed zo. Nou, succes er verder mee. En wie gaat even weer een plaatje luisteren in van Mannenkoor Uffelte. En hebben we vaker fluister ik uw naam nog.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Moyes Luisteren.

0: Ja, vaker verluster ik uw naam nog van Marco Uffelte. Heel bekend nummer van Benny Nijman. Ik ben aan de pro met Herman Heskamp. Ja, we hebben nog een minuut of wat. De pro had geen uurtje is maar even. We hadden het over de vleermuizen. Jullie gaan routes rijden met auto's.
1: Ja, om heel Nederland in de kaart te brengen, riet wie routes. En dat beul met meer dan 30 teams.
0: Zo.
1: En we riet per team 3 routes. En die riep 2 keer per jaar. Dus zo. Dan riep we 1 keer in half juli, begint het. En aan mij, binnen 10 dagen moet je de 2 routes rien die je hebt.
0: Mm.
1: En ik heb 3 routes, dus ik moet 6 routes rien binnen 10 dagen.
0: Zo, daar ben je ook mee.
1: Ja.
0: En hoe lang duurt die routes?
1: Duurt een uur.
0: Oh.
1: Dus het is een route van tussen de 25 en 30 kilometer. We rien tussen de 25 en 30 kilometer met de auto.
0: Ja.
1: Heb de apparatuur buiten de auto hangen.
0: Ja.
1: Dus die neemt op, die apparatuur neemt op, hou riet. Neemt ook op als je remt of knippert met de auto, met de knipperlicht aan. Een fietser die er langs rit, dat hoor je wel eens. Je hoort wel heel rare geluiden. Maar dat kunnen we nooit niet analyseren. Een dag later gewoon het analyseren.
0: Ja.
1: Er zit een SD-kaartje in, haal ik eruit, stop ik in mijn computer. Speciaal programma. En dan kan ik de geluiden zien en horen van vleermuizen. En dan kan ik ze analyseren en de naam geven die beest.
0: Hoe weet hij dan wat waar is?
1: Ja, ervaring.
0: Ja, als je niet ziet dan...
1: Nee, ervaring. Ja. Ze hebben allemaal een eigen frequentie en ze hebben allemaal een eigen geluidje. En nou ja, dat kan ik dan horen en dan geef ik dat naam. En die stuur ik zo, tegen het eind van het jaar, november, stuur ik ze op. En dat is een grote database van, ik dacht dat het Wageningen Environmental was. En dan wordt er nog gekeken. En dan zeg maar in maart zijn de uitslagen bekend van dat jaar. En dat doen we al sinds 2016.
0: Oh.
1: Met 1 team. Dus ons team werkt al vanaf 2016. Veluwe Zoom is dat. En hebben we de omgeving. Ik heb Klarenbeek. Ik heb een stukje Uggelen. Ik heb Dieren, Leuvenheim, Eerbeek. Laagsoeren. Zit allemaal Reden. Zit het nog een stuk in. Zit allemaal in die routes in.
0: Weet je wie het voor ze zit? Ongeveer? Hij door Riet.
1: Ja, ik weet wat ik dus
0: doe. Hij gewoon gaat in een jaar dan.
1: Nee. Wie heeft vaste routes. En ja. Wie probeert te rien op de rand van het dorp en het buitengebied.
0: Ja.
1: Door, en dan, want van dus een zeldzame vleermuis. Wie hebt een Bechstein vleermuis in Nederland?
0: Ja?
1: Ja, nou, dan weet hij ongeveer waar ze allemaal zit. Die, ik weet niet hoeveel we hebben. Misschien hebben we de 50.
0: Ja?
1: Dan weet wie precies waar ze zit.
0: Ja?
1: Maar van die dwergvleermuisjes, die altijd in woningen zit, daar weet wie niet zoveel vanaf.
0: Oh.
1: Ja, we weten wel veel vanaf, maar niet hoe de verspreid in het land is en
0: ja.
1: Zo. En dat doe je met die routes, kun je een heel groot stuk bestrieken.
0: Zo? Maar,
1: ja. Als ik door 30 kilometer heb, dan heb ik een heel groot stuk wat ik kan bestrieken. En van de heuren wat aan vleermuis zit. Ja.
0: Hoog. Ja.
1: Ja.
0: Goh. Ja. Ja.
1: En dat doen we al, voor de 10e keer.
0: En wat bespeuren? Wat vul je dan op? Eén met ander, joh.
1: Sommige joren heb je een bepaalde plek. Ik had vroeger in de Havikke Waard, deed ik het ook. Dat is richting Dieren, de Steeg door. En had ik altijd laadvliegers, een soort vleermuis. En de laatste 2-3 jaar hekte niks.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat weet ik zelf niet, maar ik probeer er wel eens over na te denken. Waarom?
0: Ja.
1: Maar misschien hebben ze een keer een heg weggehaald. Of is er een keer een bomenrij kapt. En dan heb je al kans dat ze niet komt.
0: Oh ja?
1: Of er zit een kolonie in een huis door. Er steden 1 of 2 huis. Zo'n kolonie, laadvliegers, met ook gebouw bewoond. Als die kolonie weg is, ja, dan vliegt ze ook niet meer in de omgeving.
0: Nee.
1: Dat ze het huis verbouwd hebben, nieuw dak erop of zo. Dan heb je kans dat ze ergens anders heen vliegt.
0: Oh.
1: En dat valt me wel eens op, dat ik denk, vroeger had ik hier altijd die en nu niet meer.
0: Ja.
1: Dan zoek je dat. Dan ga ik erover nadenken.
0: Ja,
1: hoe zal dat dan link? Daar kijk ik eens in de buurt of er wat weg is, of dat een huis verbouwd is.
0: Ja,
1: zo,
0: ja.
1: Maar,
0: ja.
1: Nee, maar dat...
0: Er zit dus wel verschuiving in één met ander.
1: Ja.
0: En wel vooruitgang of neerwaarts?
1: Laten we zeggen dat het licht fruit geeft.
0: Toch wel?
1: Licht.
0: Ja?
1: Ja, blijft gelijk of geeft licht fruit. Sommige soorten groot fruit, sommige groot heel iets naar beneden. Ze hebben in de jaren 60 hebben ze DDT gebruikt op kerkzolders. En op zolders van oude gebouwen.
0: Ja.
1: Daar ging die vleermuis dood aan.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: En dat komt nu langzaam weer terug.
0: Oh.
1: Dus die ze gebruiken geen DDT meer. Of deal erin wat ze er voor ongeveer gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is er niet meer. Dus het komt nu langzaam redelijk weer op.
0: Oh,
1: dus. Maar of het nu hard geeft, want die muggen bindt ook minder. Dus hun eten van muggen en vlinders wat ze doet en insecten, dat wordt ook minder. Dus dat eilt een beetje naar die vleermuis.
0: Ja.
1: Want
0: dat merk ik nu wel. Met de auto's. Eerder had je met de zondag de hele veurruite vol zit.
1: Ja.
0: En nu niks meer.
1: Nou, valt met. Want ik had laatst jaar voor december de warme weer. Ja, de veurruite waar vol zit.
0: Toch nog wel?
1: Ja, toch nog wel.
0: Oh, ja.
1: Dus ze binden nog wel. Maar niet meer zoals vroeger.
0: Ja.
1: Dat is net als met die vlinders. Wat misschien nog al wilt hebben. Maar,
0: ja. Ja, ja.
1: Er zijn bijna geen vlinders. In het stadsgebied steeds minder vlinders. Dus dat gaat goed achteruit. En in het buitengebied, dan ja, als je geen agrarisch hebt, dus gewoon ruwe buitengebied, dan geeft het iets minder achter.
0: Ja, ja.
1: Maar het geeft ook nog wel.
0: Ik zie het wel minder. Veel minder. Ja.
1: Maar het komt weer een beetje op.
0: Ja, ja.
1: Als je in de Eifel bent, ik kom wel eens in de Eifel, dan heeft veel meer ruigtes en hoekjes wat niet bebouwd is. Dan bent nog een heleboel. Maar in Nederland wil je alles. Ik bedoel, de maïs steurt er bijna aan de weg. Er is geen ruigte meer. Er is geen ruimte meer.
0: Nee, voor die
1: vlinders.
0: Ja, ja.
1: Dus dan wordt het, ja.
0: Ja.
1: En sommige gebieden, volgens Middeloenermarkt is het nog steeds goed. Ik zag er wel van de week weer een heleboel vlinders vliegen.
0: Toch
1: maar
0: wel, ja?
1: Één of twee soorten. Het is niet meer wat vroeger, dat je vier.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je hebt 50 dagsoorten, 50 dagvlinders. Ja, die zie je niet meer zo.
0: Nee.
1: Nee, hoofdzakelijk witjes.
0: Hoofdzakelijk witjes?
1: Ja, witjes, Atalanta's.
0: Ja, Atlantas, ja. Ik zie het bij mij in tuin ook wel, maar toch wel veel minder dan eerder.
1: Ja. Als je vlinderstruik hebt, dan kun je dat goed zien.
0: Ja, vlinderstruik. Dat hebben de mensen vaker nou in de tuin daar.
1: Ja, daarom, daar zit ze op, hè?
0: Ja, daar zit ze op. Ja. Echt, die naam is wel weer, ja. Die groeit heel snel, ja.
1: Maar het gaat achteruit.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb goede hoop. Wie doet steeds meer ruige stukjes, laat ruig.
0: Ja.
1: En niet allemaal maaien en doen. Dus hoe meer ruige stukjes, hoe meer waardplanten, vlinders, hoe meer dus de eitjes af kunt zetten, misschien dat dat wat beter gaat.
0: Helpt dat ze langs de weg later?
1: Of dat, en dat ze zo'n strook met planten hebben. Als ze maar goede planten inzaait. En niet uit Italië zo'n Mexico.
0: Die
1: vlinders hebben we hier niet.
0: Nee. Dus,
1: maar een biologisch maaien, dus het eind van jouw maaien in plaats van.
0: Ja.
1: Maar ja, de gemeente moet wel de eerste meter, moet ze geloof ik mensen verplicht te maaien.
0: Ja, ja.
1: Voor de veiligheid.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dan door ze gelaakt de hele berm met. En dat moet ze niet doen. Dan moet ze laten staan tot mooi hoor.
0: Ja.
1: En dan een keer maaien.
0: Ja. Zo'n vlinder, waar overwintert die eigenlijk?
1: Sommigen in huis. Als vlinder.
0: Ja?
1: Die overwint het als vlinder. En sommigen overwint het als pop.
0: Oh ja?
1: Als eitje. Ja. En die komt in het voorjaar weer tevoorschijn. En ze hebben ook fases.
0: Oh ja?
1: Ja. Je hebt vlinders een heleboel en dan krijg je een duik. En dan komt ze weer op.
0: Oh ja. Ja. Maar die vlinderstand, dat maak je wel een beetje zorgen, hè?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ja. Vooral in de stad en zo.
0: Ja? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, in de stad, ja. Nou ja.
1: Ja, maar je moet groene strook nemen door die stad, hè, dat ze zich kunt verplaatsen.
0: Ja,
1: vlinders bent die, ze kunnen wel vliegen, maar ze verplaatsen zich niet zo hard.
0: Dan moeten ze meer doen, meer groene strook.
1: Meer doen, want meer groene strook en dan ruw.
0: Ik hoor een muziekje en dat zet je op dat altijd in tegen 11 uur. Ja. Het is zijn, dat nou, moet afsluiten. Herman, bedankt. Wil je nog wat kwijt?
1: Geert allemaal goed.
0: Nou, succes met uw wandeling en alles wat je gaat ondernemen. Ook met uw cursussen en zo. Dat nieuwe mensen. Wist er ook nog wel animo over nieuwe cursussen?
1: Ja, aan alle 30 plaatsen voor de cursus. In Reden hebben we samen met Reden en Arnhem doen dat. Waren 3 keer overtekend.
0: Oh.
1: De aanvraag.
0: Oh.
1: Dus we hebben nu nog zo'n kleine 30 man.
0: Heel netjes. Goed zo. Zeg, bedankt. En wie heeft eigenlijk een beetje een afspraak met Ivy en dat de beurt een gids komt. Dus ik verwacht wel een paar maanden. Wat heb ik even? Ja.
1: Kom ik wel, Kim.
0: Hartstikke fijn.
1: Is goed. Prettig uitzending. Ja. Hoi.
0: Dit was de eerste uur van Mooie Sluister. Ik dank dus Herman Heskamp voor zijn komst. En in de tweede uur hebben we natuurlijk nog veel meer. En wie gaat luisteren naar Jannes en nog heel veel meer. Tot naar nieuws van 11 uur.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Dit is Voorst Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Voorst Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
2: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Met uw presentator Martien Kobussen.
0: Ja, daar ben ik dus. Ik mag ook het tweede uur vandaag presenteren hier in de studio aan het Marktplein. Wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, weer straks gaan we een contact zoeken met onze weerman Marco Venne. We hebben een veldraag van Karel van der Kaarten. En in het andere kwartiertje gaan we luisteren naar de bekende Drentse volkszanger Jannes. Jochie Ismael zit achter de knoppen en die zorgt dat goed in nieuws gaan. Veel plezier met Mooi Luisteren.

0: Ja, dat was een lekker vlot begin van de tweede uur. En was Hans Carduo helaas uit Zutphen. Dag uit Heuven, Joop, dacht ik niet bedankt kwam. Hans Carduo?
1: Ja, volgens mij uit Zutphen, ja.
0: Uit Zutphen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die bestaat hier niet meer mee. Ik heb een cd met mooie nummers. En hij bezongen Alice Kat. Dan nu het spelletje Krekken we Zek. Ik geef wat uitspraken, gezegden. En jullie kunnen even over nadenken. En ook onze weerman doet dat en daar praat ik straks mee. Wat betekent zoveel wassen, zoveel pinnen? Zoveel wassen, zoveel pinnen. En de tweede is 10 pond zout en nog in deus. 10 pond zout en nog in deus. Ja. En de andere, je moet elkaar de pap niet zo zoer maken. Je moet elkaar de pap niet zo zoer maken. Denk er eens even over na en we gaan straks met de weerman er verder op praten. Volgende nummer, wat Joop Kloorstoorn is, Uit Harm Utrecht. En die bezing Hey Hey Trui.

nog mis bij. Ja! Bij ons in dorp woont een vrouw mens, daar gaat er nooit iets mis. Ze steed altijd met snottert vuur aan, als er iets bijzonders is. Wie geen weet, weet er met trouwen, weet ze maar al te best. Ze vertelt

0: Ja. Dat was dus Harmut Riester met Hey Hey Trui. Ja. Oh, en Omis Buijen heeft het over. Ja. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Martje. Goedemorgen, Lutzeraad.
0: Ja, ja. Ja, dat was Harmut Riester, zeggen we dat waar?
1: Ja, ja, die ken ik zeker. Ja, ken ik zeker wel. Ik ken de nummers, de plaatjes wel ervan. En ja, ja, ja. Wat dat hij doet. Ja, ja, ja, ja.
0: Ik denk dat sluit mooi aan op een praatje met hoe, hè? Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik heb niet helemaal even gehoord, maar goed.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar Omisbuijen, zit dat er nog aan te komen? Op korte termijn nog niet?
1: Nee. Zeker niet. Nee. Voorlopig helemaal niet, Martie. En het is hier eigenlijk ook wel meegevallen, hoor. Maar het is... Het weer staat wel even in een ander vaatje momenteel.
0: Ja, ja, behoorlijk, ja. Ja,
1: ja, want ik heb net al eens even alles bier wat jullie allemaal tot nu toe gedaan hebben. Maar dan kom ik slechts met nu op 1,2 mm neerslag aan regen. Dus ja. Het geeft wel aan dat we natuurlijk een bijzondere maand hebben. En juni had ook al, was ook al een bijzondere maand. En ja, en als ik kan kijken eigenlijk vanaf 1 juli tot en met nu de zaterdag, dat we dan eigenlijk 14 dagen hebben gehad. Voor de temperatuur boven 24 graden is. En dan had ik eens verleden week nog gezegd over de hittegolf die wel zal komen. Maar die is die is net niet gekomen.
0: Nee,
1: want je hebt maar twee dagen net van 30,5. De 14 juli hadden we 30,5. En de woensdag hadden we 31,5. En ik had nog goede hoop op donderdag. Maar de donderdag bleef sterker bij 27 graden.
0: En, oh.
1: Ja, nou ja, goed. Het was in ieder geval wel heiter. Maar goed, officieel, ja. Dus de tuinen wel goed nat holen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja,
1: maar... vooral het probleem was ook wel, kom de afgelopen dagen de wind natuurlijk, hè.
0: Ja, ja.
1: De wind die steeds deur stond en dan burgt het natuurlijk nog meer uit. Maar ja. Ja, goed. Gisteren was het dan nog 28 graden, maar die en hij noemde thermometer, kijkt naar boven. Het werk is een beetje bewolkt en met de noordwestelijke stroming is er dan wel wat vochtigere lucht binnenkomen. En de temperatuur actueel is 19 graden, dus.
0: Ja,
1: dus het is wel zo dat...
0: Maar de verschil zeg.
1: Ja, ja, ja, maar goed, het is nog toch. Maar goed, het is boven de Waddeneiland zit dan een heel smal bandje met wat neerslag, maar door boven zit ook wel weer wat opklaring, maar dat zal wel voor de rest van de middag, op het einde van de middag, zult er dan waarschijnlijk wel weer bij opklaring komen, maar ik denk dat we vandaag 21, 22 graden kriegen, dan bij de handen dichtkniepen.
0: Wat een verschil, goed, hè? Ja.
1: Ja, het is, dat kan soms gebeuren dan. Maar het is ook wel even lekker, hoor. Zo,
0: ja,
1: het,
0: zeker. Ja, ja,
1: bedoel,
0: ja.
1: Die warmte, dat een hoop mensen kunt er niet tegen. En dat is dan toch allemaal wat minder. Maar ja, goed. Hoe nog verder dit te werken, Martie?
0: Ja, ja, zeg het eens.
1: Ja. Vandaag dan heb de wolken aan de overhand. En waarschijnlijk vanmiddag, einde van de middag, dan toch nog wel een paar zonnestraaltjes. Misschien 22 graden. Maar de zondag is wel even... Sorry. Maar aan de zondag komt de zon er wel wat vaker bij. Dan zitten we toch meer dat de zon er goed bij is. En dat dan af en toe een paar wolkenbandjes overkomt. Die dan de temperatuur ook van rond de 1, 22 graden. En het is zo dat maandag die noordelijke stroming, die blijft trouwens wel, die noordwestelijke stroming, blijft trouwens wel tot en met vrijdag hier, hoor.
0: Oh ja?
1: Dus dan blijven we wel af en toe rekening houden met wat frisser weer. Maar nu is het zo dat op de maandag, in de ochtend is er dan wel tijdelijk wat meer bewolking, maar in de middag wat opkleuring. En dan zie je dat het kwik dan morgen toch wel weer oploopt naar 23 graden. Dus dat is alweer iets prettiger dan.
0: Ja,
1: regio Midden heeft nu ook vakantie, dus hier in de buurt ook al. Er zijn dan weer een hoop mensen die de caravan of de camper gepakt hebben en die dan op pad worden, hè, met de vakantie.
0: Jazeker, ja. Ja.
1: Morgen naar 23 graden. Nou, dinsdag heb ik de ochtend fraai en dan in de middag kunnen ze wat meer wolkjes ontstaan. Biedt dan zelfs alweer een temperatuur rond de 24 graden. Dus er is eigenlijk niks mis mee zo met die temperatuur. Ja, en woensdag zal dan de dag weer... Dan staat de dag in het noorden. Dan moet je denken aan Groningen, Friesland. Al met wat buutjes. En in de middag, zeg maar vanaf nu of 12, zal er hier dan ook wat buutjes worden ontstaan. Dus niet voor hem domkiet. Hij denkt dat ik nu nog op die armen een beetje vocht. Er valt het vocht nog maar één, maar dat is gewoon rare.
0: Ja.
1: Dat is gewoon rare. Dat heb je dan helemaal jullie aan niet uit. Nou, het zal niet veel een bijzonder zijn, maar onder rekening mee dat woensdagmiddag, er zitten al een paar dagen in de berekening, hoor. Dat het dan wat vochtiger kan worden en dat er dan wat spatjes neerslag van. Geen grote hoeveelheid in ieder geval. Wie dan een temperatuur die natuurlijk weer wat terugzakt, 20 graden. Nou, dan is het zo dat donderdag, dan kunt er toch weer... Leiden kan wat meer zon om de boek heen kijken. De zon heeft aan de overhand in de middag misschien weer een paar wat van die wolkjes. Maar dan ook alweer een temperatuur van 24 graden. Dus je ziet wel, als je zon naar de deur komt, dan is het meteen wel weer wat warmer.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, vrijdag dan geeft het eruit, dan draait de wind even helemaal naar het zuiden. Want bedenk wel dat in Frankrijk door is het nog steeds wel warm. Dus dan komt er toch weer wat warmer lucht onze kant op vrijdag. Alhoewel het wel meest bewolkt is. Dus een beetje gekke dag. Behoorlijk warm met 26 graden en dan meest bewolkt. En zaterdag liep er dan op dat het dan nog even helemaal deur zet met die zuidelijke wind. Dan heb ik ook helaas de wolken wel over, maar dan kan de temperatuur oplopen naar 31 graden.
0: Zo, zo.
1: Op de zaterdag, ja.
0: Volgende week weer, ja. God.
1: Ja, het ging een beetje alle kanten op van de weg.
0: Nou, nou.
1: En zondag dan de dag, dan zult er eventueel wat meerdere buurtjes kunnen vallen. En dat merk je ook wel aan de temperatuur. Dan geeft het de wind ook weer naar het noordwesten. En dan de temperatuur zo rond de 20 graden. Dus zaterdag 31 graden bijna zo. En zondag dan de 20 graden.
0: No.
1: Dus en totaal wat de rekenbreinen bereiken heeft van neerslag is te werken, zal er een beetje 7 mm kunnen vallen.
0: Ja, ja.
1: Als het valt, dus dat moet allemaal nog gebeuren.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Een beetje wisselvallig.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dan de afgelopen weken waar we hier hadden.
0: Ja.
1: Het kan verkeren, Mattie.
0: Ja, ja, ja. Onze, ik had een natuurgids uit Eerbeek en die Herman Heskamp. En die had het ook over de klimaatverandering. Waar dat ook in de natuur ook allemaal veel gevolgen heeft. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, zeker. Dat, voor de insecten en noem maar op en alles.
0: Ik heb nog een paar gezegden voor u. En ik dacht niet dat ze zo moeilijk waren. Maar ik leg ze nog even naar een uur. De eerste is, zoveel wassen, zoveel pinnen. Wat bedoelt ze daarmee? Zoveel wassen, zoveel pinnen.
1: Je hebt verschillende mensen en die reageren niet door het allemaal anders.
0: Nee, niet precies.
1: Nee. Zoveel wassen, zoveel pinnen. Ja, ieder mens heeft zijn eigen dingen. Ja,
0: ik kom in die buurt, ja.
1: Ieder mens heeft zijn eigen gedrag.
0: Ieder zijn zin, ieder. Zoveel was zo, iedereen heeft zo zijn eigen idee. Precies. Zo is het. Zo is dat. En 10 pond zout en nog in dus.
1: 10 pond zout en nog in dus?
0: En nog in dus, ja. Ja. Ja, daar zijn echt misschien is er echt een streek gezegd, dat weet ik
1: niet. Ik heb toch wel iets van de hut. Nou, je kan heel wat werk al voor dat meubel of zo.
0: Nee. Je moet een beetje in het romantische vlak zoeken.
1: 10 pond was en nog geen
0: beurt. Ja.
1: Oh, sorry, zold en nog geen beurt.
0: Ja. Ja, als er een vooral een vrouw was, een vrouw loopt en zo en die zegt, oh ja, god, dat is waar. Dus hij zegt, nou, 10 procent en nog in deur, het liep me niet.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, nee, die kende ik dan toch niet, die kant op.
0: 10 procent en nog in deur, dus... Dus, en de laatste, dat is niet zo moeilijk, je moet elkaar de pap niet zo zoer maken.
1: Nou, je moet elkaar een beetje ruimte gunnen.
0: Ja, precies. Dat is de hele goede uitleg.
1: Ja.
0: Prima. Nou ja, je hebt toch aardig voldoende. 2 van de 3 hele goed. Dus,
1: ruim
0: voldoende. Goed zo. Ja. Volgende week ben ik er weer. Dus dan gaan we volgende week gaan we gewoon verder. Hè?
1: Ja. Prima, Mattie. Helemaal goed.
0: Bedankt. Een fijne weekend. Tot volgende week. Oké, doei. Dat was onze weerman Marco Hennen van nu de Weerstudio hier in Twello. En dan gewoon luisteren naar een plaatje. Dat is van de Oosterhuizen dialect. Mag er best wezen.

Ja, mag er best wezen. Was een mooi, heel mooi nummer van de Oosthuizen Dialectkoor. En dat is ook de titel van de tweede cd. Die altijd nog verkrijgbaar is. Die je nog kunt kopen. Er staan 20 mooie nummers op. Die secretaris Gerrit Hulshoff. Dan nu de groetplaat. En dat is een heel mooi nummer. La Pastorella van de Bergkapel. En die is voor Jan en Sonja Muis. Die op 7 juli 65 jaar getrouwd waren. Maar is ook bestemd voor Joop Huisman, een trouwe luisteraar van ons. Die is 15 juli, is die jurig. En die kreeg deze plaat ook aan een boy. Voor hun dus onze felicitaties. En luister naar La Pastorella.

0: Dat was een prachtig nummer van de Bergkapel La Pastorella. Dat bleef een prachtig trompetnummer. Ja, die plaat was bestemd voor Jan en Sonja Meus, die op 7 juli 65 jaar getrouwd waren. En ook bestemd voor onze trouwe luisteraar Joop Huisman, die op 15 juli jurig was en ook dit plaatje kreeg aan de boy. En Joop die zal zich nu wat druk maken, want die wil natuurlijk straks weer eerste winnen op de Loense Woonnacht met zijn ponies. Ik wacht het af, ik zie hem dan wel weer. We gaan nu luisteren naar Karel van de Kaarten en die heeft een hele mooie voordracht bij ons in Hoes.
1: Martien Kobussen houdt het dialect in eer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Dit is Mooies Luisteren.
3: Goedenavond. Ik ben van de kaarten. Ja, wie bent bij ons al mooi van de kaarten? Omdat onze vaar van de kaarten is. Ik zeg er nadrukkelijk bij ons in Toes, want onze Anneken is daar trouw met Rinus. Rinus van Trit. Dus ik heb maar zeggen, Anneke was vuurtrouwd van de kaarten. Noodtrouwd is ze van Trit. Adriet van Rinus kan die best vuurstel van Anneke de beste die aan de maak kwek, kwek, kwek, kwek, ten hele dag duur. Het vurig joh naar Spanje was op vakantie, de eerste dag de tongen afgebrand. Nee, nou onze truus is heel aas en is getrouwd met Willem. Willem van de Wiezen. Dus ik heb een hele truus was vuurtrouwd van de kaarten. Noodtrouwd is ze van de Wiezen. Dan heb ik nog drie getrouwde broers, Frank, Frik en Freddy en onze Frida is dan ook getrouwd met een dichter Jan van Slag. Eerst heeft ze een zetje samenwoond. Frida vult zich aan nee, hè, boomje van de kaarten. Ze was al iets van slag. Dan wordt ze dan trouwt, nu is ze dan helemaal van slag. Op de boerderij woont nog met 6 man. Mijn vader, mijn moeder, mijn opa, 3 broers en 3 zusters. Rek maar op, 6 man, de vrouw nu heeft niet meegeteld. Onze opa is het oudste, tenminste is het oudste, want die hebt vurige wekken en hennegetten, die was volgens mij nog iets ouder. Voor de kinderen ben ik dat oudste, wie hebt nog een nakomeling? Maar toen hij geboren is, heeft onze moeder wel gezegd, ik pas, dit is de laatste kaart. Van de kinderen ben ik de oudste en als ik heb grote verplichting op zo'n bedrijf aan de wie heb, want wie heb 10 kippen en een haan, dan heb ik 3 melkbeesten, 2 zwartbonken en 1 hermone zwarten. Ja, dat was eerst een roodbonken, maar toen heb ik eens de mol te volle stroom op dragen zat. Dan had ik nog 2 vark, maar in verband met de vark best een paar jaar terug. En ik dacht, Karel, je moet zien, hij door afkomt. En dan heb ik die vark heb ik verkocht aan een Marokkaan. We mochten normaal gesproken geen varkenvlees eten. Maar dan heb ik een wie gemaakt dat schuipen waren met een gasmasker op. Gewone schuipen of gewoon die hekkele kruis met een hond. Zodat hij op zichzelf kan passen. Dan heb ik akrine, zikken, geiten, gazen en als hobby heb ik daar een mooie sierentuin. Maar dan heb ik volle pech met haar. Ik had mooie klimplaten. Ik ben weer allemaal oude schutting klop. Zo onder een draad duur ook wordt. Ik had een mooie zwerfkeet naar de langs liggen. Voor de normaal los laten staan. Alles goed. Toen ik allemaal spoorwiels langs liggen. Ja, toen konden we s'nachts niet slapen. En trainen, en trainen, en trainen. Ik had zo mooi in handen. Maar ik heb viool en spot, hou zo'n mooi muziek van. Ik hoop je ook zelf niet even te klappen, maar kom maar klappen, was het verpast. Kom erop toch, maar je gaat het door, maar ik heb liefst je spot. En die waren heel vlijtig. En vertrokken waren ga ik dan een paar Afrikanen apart. Maar ja, ik paniek en zei, dat komt niet meer te baas. En dan begon je in de sloot af te schieten. Wat was niet dat te gebeuren? Ik had er ook toch niet zien. Want ik vlieg ook nog. Met doem. Dus, doem dus. Vlieg me. Nee, niet dat ik volle prijs had. Maar vurig had ik het wel verwacht. Ik had namelijk een doelvaak gekruist met een papagaai. Kijk, zo had hij zo nu en dan de weg is gewoon. Maar dat ding dat kwam dan later weer als alle anderen aan doen. Maar ik denk dat had het niet van ons onderweg. Ik heb alle vier noot gaan gedronken en ik heb ook zwaar in zoeken onder. Volg mij. Kom toch af en keer, dan. Onze opa was niet best. Dokter Oudrabia. En hij zegt, Kade, het zal niet langer meer duren. Er wordt een laatste stenen leg. Opa zegt, Karel, wie zijn we hier komen? Wil je nog wat voor me doen? Natuurlijk, opa. Je weet waar, ik heb altijd lidderwijs zeggen van HSC 21. Altijd mijn leemlaag. Wil je me afmelden zeggen? En wil je me lid maken van de voetbalvereniging Hoksenbergen? Ze vroeg dat nou toch, opa? Al uw lem, hij lidderwijs van HSC. Nou zeggen, ik heb toch liever aan trainen van Hoksenbergen kapot gegeven dan zeggen van HSC. Maar onze moeder was mangs. Karel, het geeft in het leven niet alleen om de gezelligheid. Het wordt ook eens een keer tijd, hij is achter een vrouwken aangehoord. Hij wil een kamerreus hier zeggen, maar allemaal eens kijken, je bent nog niet zo trouwd. Ik heb wel verkering gehad. Met Gina, een staatsdeentje. Hij had niet volle verstaan van de boerderij. Kom jongens op bedrijf. Karel, Karel, Karel, zeg ik. Wat moeten jullie toch met al die prei? Ik zeg, dat is geen prei, mijn dientje, dat is mais. Maar onze moe wordt een lange mooiakverkering aan. Oh, honderd uur praten met Gina. Hoe is het met uw moe, Gina? Hoe is het met uw va? Gina, kijk me aan. En hij zegt, Karel, zullen wij eens even een ritje maken over het boerenland? Vindt Gina zo mooi, zo oude mensen bij ons houden dan nog wat. Heb de boer, die heeft er nog mes te hebben voor toesling. Zijn in de stad niet meer? Zijn er nog een hoes met mes op de vuur? Zijn niet meer? Het is bij ons nog heel oude wets. Bij ons, als jij de boer weer erop, dat is nog zo oude wets, dan heeft nog een peert van trekken. Heel oude wets. Vindt prachtig. Vindt Gina ook mooi peert? Ik ben zelf gek van peren. Heb ik daar nog twee peren. Ik heb een springpeer, dan heb ik daar nog zo wiet. Die kan zichzelf trainen met een springtouw. En voor de lange afstand heb ik daar een Friese deurloper. En voor ik uit broer op worden. En dan moet je eens kijken wat vader door aankomt. Wat door haal ik nou echt prijzen met. Maar Gina en ik, we hadden er al een heel tijd over gepraat. Toen heb ik Gina gezegd hoe ik eigenlijk verstaan van peren heb gekregen. En toen had ik dat eigenlijk niet gedacht, want ik was nog zo'n knurpje Willem van de Wiese. Dan zal me eerst peert erin leren. Zet me op peert, houd dat peert op gat, dat peert begint te springen. Ik lag ook zo in de weg. Karel, zeggen we nooit verkeerd.

0: all the trap, maar wel niet pak. Zeg Gina, ik heb alles hoest. Auto wil niet pak. Zeven naar de buurt.
1: Ja, er was een mooie verdrag van Geil van de Kaart U Twente. En met een heel verhaal hoe dat er bij ons juist naartoe gaat. Dan doen we een plaat van Alt van de Scherpenberg, Alt Verherving. En die heeft in zijn leven nog hele mooie liedjes gemaakt. En een van die mooiste liedjes is: Mijn vrouw is geëmancipeerd. Luister naar Alt van de Scherpenberg.

liefjen hebben dan, is mijn vrouw ook aan het denken gaan. Een nieuwe wind is gaan wijen, ik moet nu stoppen en breien. Ze is zich van hun vrouw zijn bewust, ze beslist ook wanneer ik wat kust. Ik ben zo bang, oh, nu.

Bergen. Ze gidsen das middags naar het voetbalveld. Verhuurd is Patrick Kluivert, onbesliste held. Ik moet op de visite letten en een kopje thee gaan zetten. En orde met schiets in het café. Ze drinkt zich dan een borrel of twee.

zit het bodybuilding van 's morgens vroeg tot laat. Met halters en met veren en ze doet karaat. Ik vertel, oh, hier nog geen vaart. Dus spieren, dat punt.

Ja, dat was dus Alt van den Scherberg over Albert van Gerving. Die hier heeft opgetreden. En ook die mooie liedjes hebben gemaakt. En ik kon ook heel mooie voordrachten naar daar halen. En wat CD's deed er ook nog op. En ik heb ook dit nummer nog van hem opgezocht. En dat was hier. Mijn vrouw is geëmancipeerd. Ik maak die teksten ook aan mezelf. Heel knap was dat. Ja, dan gewoon hoe we beginnen aan het andere kwartiertje. En de luisteraars die vinden het ook wel leuk dat ze een keer wat anders hoort. En ik las dat Jannes uit Drenthe, dat hij eindelijk

een bekende zanger voor de eerste keer optreden op de Zwarte Cross. Die hebben ze altijd al een beetje naar Trude al. Ja, ik vind het zelf een van de beste Nederlandse zangers eigenlijk. En u begint met Itchy Pitchy. Ja.

Ja, dat was ietsje pietsje. Lekker vlot nummer van Jannes om hier te beginnen. En Joop heeft nu een medley klaarstaan van Jannes met allerlei bekende melodietjes. Luister naar de Jannes medley.

Ja, gezellig, hè? Al die bekende nummers van Jannes, onze grote volkszanger. Hè? Die geeft nog weer een heel groot concert geven. Dan doen we een volgende nummer van Jannes in het Jij bent mijn zomerzon.

Ja, dat was Rosalie van Jannes. Prachtig mooi nummer. Ja, en we gaan afsluiten met heel mooi, een van die mooiste nummers, Zwevend naar Geluk. Ook van Jannes. Maar ik ga ook dit programma afkondigen, want het is weer binnen 12 uur. Je hebt luisteren naar de 1199e uitzending van Mooie Sluisteren. Vandaag op de 18e juli hier in de studio aan de Marktplein in Twello. Ik bedank je op deze man voor de schuur met de knoppen. En natuurlijk de Mark Wolven ook voor zijn medewerking. Volgende week de weer hier in de studio. Dan mag ik het programma presenteren met Rood de Plekken. En Hetty Vosserman en Joop Heesman gaan naar een bekende plekken in ons lustergebied. En dan kan de lusteraars weer rooien waar ze dan bent. En dan kan een mooie prijs winnen. Dus wordt weer vast weer heel mooi. Je hebt van de weerman gehoord dat goed weer wordt. Dus geniet ervan. Graag tot de volgende keer. Goed gewoon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer. Het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Ja, een goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik via dit mooie muziekstation RTV 794 weer mooie Nederlandstalige muziek te geuren brengen. Ja, en dat doe ik nou in het welbekende Heerders dialect natuurlijk. En voor alle mensen die hier in de buurt op vakantie bent, op de campings of waar dan ook mag zitten. Ik hoop dat je een hele prettige en een goede en een mooie vakantie te hebben. En ja, en me mooi meelusten natuurlijk met de lokale omroepen hier. En we doen dat hier wel in het dialect, in de streektaal die hier dan geldt, maar die hier dan is. Daar doe ik dat mee. Kijk, mooi ABN is ook wel mooi natuurlijk. Maar gewoon in het plat lullen, dat is ook wel eens lekker gezellig. En dat doe ik één keer in de 14 dagen doen, dat zo. Volgende week zit die Cor Houtjes natuurlijk ook weer met zijn hituur. En dan is het natuurlijk weer gewoon ABN natuurlijk. Maar nu doen we het mooi lekker in het plat. Nou, helemaal geen probleem. En ja, de aftrapper, die had er een, dat was er eentje van mooi werk. En die had het over zwoegen in het heu. Nou, de afgelopen periodes ben natuurlijk boeren, ben hartstikke druk geweest. En nog steeds, hè, want ik kwam er straks net door de Kampenweg. En dan kwam ik al achter op een trekker met een wagen. Die was dan denk ik in de polder geweest. Maar die had dan weer stro gehaald uit de polder. Want dat is dit jaar ook alweer heel erg lekker vroeg. Dat het soort is natuurlijk ook weer vroeg riepen. Dus dan gaat de boer nog weer richting de polder om door stro op te halen. En dan voor in de lichtboxen of wat woord dan ook. Of weer om een jonge kalver op te leggen. Lekker een bedje van stro. Dus de mensen binnen ook allemaal weer hartstikke druk. En ja, de meeste mensen hebben vakantie natuurlijk. En dat is tot nu toe is het nog steeds mooier geworden. Het was een beetje minder, maar een beetje mindere temperatuur is ook wel eens een keer fijn. Geef helemaal niks. We gaan mooie Nederlandstalige muziek draaien. Dus jullie luisteren maar mooi mee naar de klankjes van RTV 794. Zo tussen de klokken van 12 en 1 uur.

Nou, hij had nog niet herkend. En dat was natuurlijk Samantha Steenwijk met Ga maar door. Ja, het zal ook wel mutten natuurlijk. Want ja, het leven gaat ook gewoon duur natuurlijk. Ook al gaat het opeens heel bots verkeerd. En dan dat zei van weken nog wel op het journaal met die Kees Geel. Ja, die man die heeft een paar weken geleden nog de laatste opnames door van Flikken Rotterdam. En ja, nou is die man er dan niet meer, want door een hartstilstand is die man natuurlijk overleden natuurlijk. En, ja, zo kan het natuurlijk ook gebeuren, maar dan moet je eigenlijk ook helemaal niet bij stille staan. Je moet ook nog weer een beetje weer genieten van het leven en genieten van de tijd die je nog hebt. En vooral, ja, of ik hier naar de buurt kijk, ja, de zon misschien nog niet helemaal, maar ja, sommige mensen die vinden dat ook helemaal nog niet zo aardig, want ja, een beetje afkoeling is ook wel eens een keer een beetje fijn. En vooral voor oudere mensen natuurlijk. Want die hadden de laatste tijd ook wel heel erg zwaar natuurlijk. Maar goed, Nederlandstalige muziek. En ja, ik heb een hele beetje een hele gek moeten zorgen. Want, en vooral in deze vakantieperiodes kun je natuurlijk van allerlei rare dingen meemaken. Natuurlijk van als je zoals langs de strand kijkt of waar ook op in de steden komt of op festivals. Ja, dan net zoals die Lietse Hille, die zingt dan over soms dan, ja, als man zijn en dan vrouw zijn, dat wordt een beetje lastig. Maar dan luister maar mee.

Ja, dat is ook een tekst die kunnen we bedenken natuurlijk. Hè, van, ik ben geboren om met jou te vrijen. Ja, met wie? Ja, dat... Dat weet ik natuurlijk ook niet, maar goed. Helemaal Hollands was dat met dat mooie nummer toch. Ja, ik vind het wel een leuk nummer. En zo op de zaterdagmiddag, zo tussen de klokken van 12 en 1 uur... is er natuurlijk een schitterend mooi nummer bij Nederlandstalige muziek. En ja, als je dan geboren bent met iemand te vrijen... dan ben je ook nog met... ook wel misschien wel geboren om met iemand te kussen. Hè? Wie zegt het? Gino Graus, die zingt daarover van... ik wil je kussen. Dus dat huurt eigenlijk wel een klein beetje bij elkaar, denk ik.

0: Ja, mooie klankjes van Mannekoor Karrespoor. Want die hadden in het jaar 90 jaar, die hadden een heel koppel die bij elkaar. En die waren in Tuk. Dat is een buurtschap door bij Steenwijk. En ja, die hadden eens een keer, het was biergeluk op. En dan gingen ze met een beetje gek doen, een beetje zingen. En ja, van de ene het kubbe het andere. En hebben ze toen een paar van die nummers op een plaatje gezet. Dat was er ook een nummer van de Strolrace. Ja, die komt er wel zo'n beetje aan. Want ik zeg, voor man kwam ik er alleen. Dus ja, het is natuurlijk door dat heite weer is het soort ook een beetje gauwer riepen worden. En dan moet het ook van het land. En dan met de boer natuurlijk weer een beetje gek. Sommigen althans, die wil dan een heleboel stro in huis hebben, zeg maar. Voor vervoeren of ja, om te streunen, wat dan ook. Dus ja, dan gaat het weer aan. Als de trekkers komt weer op de weg met lange platte wagens. En dan haalt ze het in. Vroeger was er natuurlijk met van die kleine bijltjes. Maar tegenwoordig binnen dan maar van die grote vierkante of van die rond. Maar hier binnen meestal in de buurt allemaal van die vierkante balen. Dus ja, dan is er niet zoveel handwerk meer. Dan hij kreeg geen brandige handen meer. Maar vroeger dan moesten ze wel eens dagen in de polder stroopassen. En dan op een klamp zetten. En dan later dan weer ophalen. En dan met zo'n pikhurkie. En dan gingen ze misschien wel 12 hogelaar. En dan, ja, dan ging het op huis aan. Dus maar tegenwoordig is dat allemaal met een shovel of met een vuurlader of met een verrijker. Dan wordt die dingen laaien. Want daar kun je niks meer met de handen doen. En ja, dat is misschien ook wel weer een Betty. Net zoals in de Achterhoek. Het is nu op dit moment natuurlijk een hele grote festival door in Lichtenvoorde. De Zwarte Cross. Ja, ik weet niet of ze door ook met goede baan stro rondkuiert. Maar ik hoop het nog niet. Want anders dan moet dat vaker gebeuren. Dat het zo nat is dat ze door de boel een beetje God bedekken op de grond. Maar gisteren zag ik nog wat stukjes van op TV Gelderland. Hoe de eerste twee dagen dan door deuren komen bent. Dat is één gek nieuws, maar een mooi gek nieuws. En ja, het is ook een klein beetje ontstaan door de gekte van een paar van die maloten. Die denken van, we zijn een soort motocrossholm in Halle. En ja, dat is uitgegroeid tot zoiets groots. En niet alleen maar meer een motocross, maar het is... Ja. Die moeten het eigenlijk zelf aanschouwen of beleven. Ik weet niet of er nog kaartjes wint, maar anders ook vast en nog lichter voor de toegang om door eventjes de stand van zaken gewoon bekijken. Want het is vandaag en man nog. En dan is het festival van vier dagen ook alweer over. De Zwarte Cross. De jongens van Normaal, die zullen vast zeker ook wel winnen. En die zingt in ieder geval over. Die gaat wel crossen, maar niet in lichter voor.
1: Ten tweede malen is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Normaal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Een dorpscafé. En dan is het helemaal weer perfect natuurlijk. En nou je dan, ja, discotheken hè, niet meer. Dus hier moeten we naar een of ander dorpscafé of een. Ja, zoals hier in Gelderland en in de Achterhoek heb je ook nog wel van die keten bij de boerderijen staan. Van die, ja, dat noemt dan drankketen, maar dan ben dat, ja, ben ook een soort van een gezelligheidsketen. En dan, ja, de jongens die maakten vullen lol en vullen plezier. En die, er gebeurt niks, of tenminste heel weinig. Ja, er gebeurt natuurlijk wel eens een keer wat, maar in ieder geval maar heel weinig. En dan, ja, en dan, ja, ze kunnen gewoon niks meer anders dan... Kijk, als je in die grote steden bent, dan was het gelijk de boel weer kort en klein slaan. En dan kan de hele gemeenschap er weer op komen draaien. En zoals hier op het platteland, dan gaat het allemaal lekker gemoedelijk. En dan de jeugd die krupt bij elkaar en die maakt er een mooie gezellig feestje van. En net zoals in de Achterhoek, ja, dan heet het een iets groter feest, laat ik zo zeggen. Maar dan maak je er ook een mooi feest van, want over het algemeen hoor ik er maar weinig berichten van. Dat er zal vast ook wel wat gebeuren, maar dat... Ja, dat er zoveel gekke dingen gebeurt, ja. Dat hoor ik eigenlijk niet. Ja, misschien lost het ook wel doelbewust achterwege, maar volgens mij valt het allemaal nog wel met. En Yves Bierensen, die wil ook nog graag eventjes wat zingen. In ieder geval hier op de radio, bij Radio 794. Maar hij heeft het in ieder geval over zijn, of niet meer zijn, maar in ieder geval over een droomvrouw.

Ja, een glas melk, tuurlijk. Daar waren dus de Dutch Boys met Ik zal nooit meer dronken wezen. Ja, dat heb ik wel zo vaak gehoord. Zeg dan iemand die helemaal lazels was en die zegt van... ik doe het nooit weer. Nee. Nou, voor mij, ja. Je had altijd een beetje verstandsverbijstering. Want een paar dagen later dan wist je daar weer naast van. Dus nou gebeurde het zo weer dus. Maar dat heb je met hele bonken mensen die dat hebben. Dan heb ze nooit geen drankprobleem. Nee, dan heb ze gewoon een beetje zin en een beetje schik. En dan was ze af en toe een beetje... Ja, overmoedig, laat ik zo zeggen. Hè? Maar goed, dan kun je beter niet op een waterscooter gaan zitten. Want dan gooi je van mijn kets de verkeerde kant op. Af en toe zie ik ze hier op de Diesel nog wel eens verbieschuren. Dat geeft wel lekker hard natuurlijk. Maar als je dan met een dronken toeter dan gaat het niet goed. En door heb de gebroeders Kool, die heb dat ook eens een keer aanschoten. En die vond dat denk ik ook wel gezellig.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Lekker vrolijk begin van deze aflevering van Hituur. De Herman Hermits was dat. En dat heette dan Dandy. Jawel, een hele goede middag allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Volop met lekkere gouden oude muziek. Dit is Hituur tot om 2 uur bij Radio 794.

En dat is natuurlijk heel erg merkwaardig dat je aan het begin van het programma een plaat draait met de titel Stop, Stop, Stop. Nee, we gaan nog eventjes door. Tot 2 uur, de Hollies waren dat. En een lekkere gouden ouwe. En ik heb nog veel meer van die lekkere gouden ouwe tot aan 2 uur voor je klaarstaan. Zoals deze van Diana Ross en de Supreme.

De zooi blijft mooi en die blijft ook draaien, hoor. Op zaterdagmiddag bij Radio 794 en Voice de Velozoom. Rihanna Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love. En de volgende die komt uit eigen vaderland, uit Volendam. De mensen van de Kids nog een keer opgeduikeld en een lekkere gouden ouwe. En dat heet dan Be My Day. En als je het kent, mag je het meezingen. Maakt mij niet uit. All right.

altijd makkelijk zo'n tekst, hè? La la la la la la. Eventjes naar de andere kant van het IJsselmeer met de Cats en Be My Day. Lekker muziek. We hebben natuurlijk vandaag ook weer de vaste onderdelen in het programma. De rust en de romantiek om 13:30. En de Nederlandstalige meezinger om 14:45. En dat is door gewoon heel de lekkere gouden oude plaatjes, hoor. Zoals deze uit de discotheek van de

werd dan denigrerend vaak verteld met jouw lijf is mijn favoriete tijdverdrijf. Ja, nou goed, you're my favorite waste of time was dat van Owen Paul. Het is zo'n lekkere gouden ouwe, zo'n niks aan de hand muziekje, zo'n lekker vrolijk dingetje om mee te neuren. Broer en zus Carpenter nog een keer in het verhaal over de jambalaya on the bayou.

lekker fokstrotje op zaterdagmiddag is het Barnsby natuurlijk. Hè? Broer en zus Carpenter, Richard en Karen en de Jambalaya. Nou ja, dat is ook leuk. Een oude Duitse fouten, zoals ze dat dan noemen. Het plaatje van Rubik en Anita samen. En schön is het op de wereld te zijn. Dat is best.

tientallen jaren oud en je zingt toch weer zo mee, hè? Roy Blik was dat samen met Anita. En het is nu de hoogste tijd voor een echte tranentrekker. Een oudje van Engelbert Humperdinck. En die zing je ook zo mee. Eventjes lekker meepleren met Please Release Me. Please.

doe er niet zo vervelend. Blijf er even een half uurtje, hè, tot 2 uur. Dan is het programma afgelopen. En als je dan gaat, dan moet je dat natuurlijk zelf weten. Please Release Me was dat. En we zijn aangekomen bij het blokje met de 2 rustige platen in het kader van de rust en de romantiek. Wie doet even heen gaan? Vind je niet? Hè? Barbara Dixon en die andere dame, hoort zij ook alweer? Eileen Bates. Over goede voorbereiding gesproken, hè? En I Know Him So Well. En zometeen nog een lekkere van Randy Crawford met One Day I'll Fly Away. Geniet ervan. Nothing.

romantiek op zaterdagmiddag. Hè? Zo halverwege het programma One Day I'll Fly Away was dat van deze dame, Randy Crawford. En nou, we gaan weer verder met een gouden ouwe. Een hele leuke gouden ouwe van Cliff Richards. En dat gaat over The Young Ones.

0: zo ver.
1: En die kwam mij al bekend voor eigenlijk.
2: Ik wil de bof. Dat was de Bas.
1: Ja, precies. Dat bedoel ik van André van Duin, hè, en de Heidezangers. Het waren de Four Nights en Oh Baby Mine. Dit zijn de Hoorays van het Songfestival.
3: Oh ja, dat is een leuke.

0: van het Songfestival destijds. De Hurrays waren dat. En Dickie Lee, Dickie Lou. En het is tijd voor geworden voor de Nederlandse Algemeen Zingen. Een oudje van Connie van der Bos.
1: Het is nu een...

Nederlandstalige bezingen van vandaag. Ook nog een keer gedaan door Bonnie Sinclair. Maar dit was het origineel van deze dame, Connie van den Bos. En ik ben gelukkig zonder jou dus, zoals gezegd. Ah, een beetje reggae is ook altijd lekker, hè? Zomervakantie, lekkere zonnige muziek. Bob Marley en de Wailers nog een keer uit de kast gehaald. 1978. En dat ding dat heet Could You Be Loved?

Say Something, wat moet ik zeggen, Bob Marley? Zeg het maar. Ja. Oh, dat vertel je dan weer niet bij. Consumer Love was dat. En lekker de lekkere plaat in het programma Hituur. Elke zaterdagmiddag van die lekkere gouden oude hits. Hè. En ik heb nog zo'n lekkere zonnige plaat.

En zelfs hier in Heerde waren ze destijds volop aanwezig op het Heerdenstrand. Al die surfplankjes, windsurfing, echte rage. En tegenwoordig is iedereen aan het suppen, zag ik onlangs bij onze eigen lokale plas.

0: dat was hem alweer. De laatste vocale plaat. Uit Limburg kwamen ze, de mensen van de Classics. En dat heette dan Wings of an Eagle. Ja, het lijstje is weer vol. Volgende week zaterdag vanaf een uur of 12. Dan spreek ik je weer voor een nieuwe Hollandse uur. Zometeen nog veel meer programma's bij Radio 794. En nou, geniet er allemaal van. Maak er een leuk weekend van. En we sluiten vandaag met een lekkere nostalgische tune voor mij. Van het programma Cocktailspitters destijds. Amazonia en Roemotre. Hoi!
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mini special met het Thunderbirds Rescue Team van de Hits.
2: Thunderbirds are go.
3: Hey, goedenavond op deze zaterdagavond, de 18e. Hartelijk welkom, mini specialisten. En we hebben weer een leuke verzameling liggen van liedjes die we u willen presenteren. Echter zonder al te veel te kletsen. Want des te meer, we hopen te kunnen draaien. Kort start zometeen gelijk met de eerste cd. Eentje van de New Seekers, getiteld You Won't Find Another Fool Like Me.
1: Mini's.

0: Seekers waren dat. And you won't find another fool like me. Zullen ze jou daarmee bedoelen, Willem?
1: Wil je hier nog lang zitten? Nee. Nee, dat is echt uitgesloten, Cor. Dat is echt helemaal uitgesloten. Je kunt maar nooit weten eigenlijk, hè. Maar goed, dan laten we maar gauw doorgaan met de volgende gouden ouwe. De Moody Blues met Ride My Seesaw.

Ja, dat is ook nog een oude band die ik wel erg waardeer. De Moody Blues, met in dit geval dus Ride My Seesaw. Maar ze hebben zulke mooie nummers. Maar daar kunnen we nog wel eens een keer wat van gebruiken, hoor. In mini-special, geen probleem. Goed, komen we bij een bekende zangeres, en wel Cher. En zij zingt If I Could Turn Back Time.

0: Nou, dat lukt helaas niet, Cher, maar het was wel leuk om nog een keer te horen. If I could turn back time bij Mini Special. Seesaw, dat is vrij vertaald, een wip. Ja, niet zie je denken, Willem, maar...
1: ja, toen maar wrijven maar weer in, hè.
0: Het gaat over een boot op de woelige baren.
1: Oh, daar valt nog in mee.
0: Ja, ja, toch? Hè? Ja. We houden het netjes op zaterdagavond.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Instrumentaal geluid nu. Een instrumentaaltje van de groep Apollo 100. Met het nummer Besame Mucho.

0: Daar was hij. En ik vind dat ook een lekker dingetje. Bésame mucho. Bésame mucho, dat staat in het Spaans voor kus me vaak. Dus doe er je voordeel mee. En stel dat je dus naar Spanje op vakantie gaat. Ja, kus me vaak. Bésame mucho. Dan weet je wat je moet doen op het strand. Hè?
1: En dan nu een ouwtje die zijn geld meer dan waard is. Procol Harum met Conquistador.

Ja, dat is ook alweer zo'n band. Ja, allemaal van die nummers, van die evergreens, zal ik maar zeggen. Conquistador, een muziektrack die altijd de aandacht zal blijven dragen. Zoals ik zei, een regelrechte evergreen dus. We schakelen over naar de Nederlandstalige cd van vanavond. En dat is er eentje van Peter Koelewijn. En hij zingt heel netjes Als ik God was. En dat nummer was uitgebracht in 1977. En het lied gaat over een vliegtuig met KL204 als nummer. En het was een grote hit destijds in het programma Top Op in 1978.

0: dan maar.
1: Het verhaal van Peter Koelewijn die zijn vriendin wegbracht op vlucht KL204. Als ik God was, inderdaad, als subtitel. Aangekomen nu bij een trek met avondgymnastiek. Jawel, we zijn overal goed in bij Mini Special. Waar je lekker op kunt dansen. De groep Stretch met Why Did You Do It?
2: Recht voor je raap, een oudje uit de Esculaap.

Dat was echt een enorme Esculaap-hit toen de tijd. Dat nummer werd wel twee, zelfs wel drie keer aangevraagd op één avond. Maar goed, Why Did You Do It? Waarom zou je het laten, hè? Ja, waarom zou je een stukje blues laten liggen, bijvoorbeeld, inderdaad. Hier is de band Living Blues met track Wang Dang Doodle.

The Living Blues met Wang Dang Doodle. Dan nu de afdeling Thunderbirds. Die bracht zojuist een oudje. Die met recht valt onder het Rescue Team of the Hits. Luistert u mee naar de groep Lindisfarne met het nummer Lady Eleanor.

Lady Eleanor was dat, en echt zo'n Thunderbirds-track. Je hoort hem niet meer op de radio in het land, zeg maar. Maar toch dan bij RTV 794 wel degelijk. Soms hoor je nog wel eens iets van Van Morrison. Dat is weer wat anders. En vandaag dan dus ook. Hier is het lied van Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Het liedje van Van Morrison over zijn vriendinnetje met zijn mooie bruine ogen. Brown Eyed Girl.
1: Mag ik alweer?
0: Je mag alweer.
1: Oh, dat is fijn. Dat vind ik echt fijn. Nou ja, in ieder geval, we hebben wel iets bijzonders nu, denk ik. Speciaal voor de sportliefhebbers hebben we een instrumentale cd. De wat oudere luisteraars die zullen dit stuk muziek wel herkennen, denk ik zo. Op zich heet het Chump Change. En het werd veelal gedraaid voor het programma Studiosport. En hier komt hij dan.
2: Mini-specials, instrumentale aflosser.

Jones was dat en de tune van Studio Sport, Chump Change. En dat betekent letterlijk klein wisselgeld. Ziet de link maar eens liggen. Terug nu in de tijd met de band Sandy Coast. En dat nummer dat gaat over Summer Train. Summer Train.

0: Sandy Coast, ja, toch een op- en top Nederlandse groep. En ja, dat was echt wel een heerlijk stukje muziek over de Summer Train. En dat wordt nu opgevolgd door Nederlands werk, The Cats, met Times Were When. When were they times?
1: Were were the times?
0: Ja, wanneer was dat?
1: Jaren 70, 74, zo denk ik ongeveer.
0: Oh, dan is het goed. Dan is het goed, ja.

0: Nou, een stapje naar Volendam met de kids uiteraard. En het blijft mooie, herkenbare muziek. Times Where When. We verleggen nu even de indeling van vanavond. En dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk liedjes willen laten horen vanavond.
1: En dit is er één van. Oud werk nu dus van Todd Rundgren met I Saw the Light.

0: Nou ja, dan hebben we in ieder geval nu vanavond kennis gemaakt met Cedar Garrett en het nummer Taboo. Wat het ook mag betekenen dan in dit geval.
1: Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
2: Ja, inderdaad, Karel. Goed, en namens het hele mini-special team. En tot horens maar weer.
0: Ja, bent u al met vakantie bezig? Dan wensen we u een hele goede voorbereiding. En heel fijn en heel mooi weer. Ik zou zeggen, tot later. U vindt ons wel weer na de vakantie bij RTV 794 op de zaterdagavonden tussen 6 en 7 uur. Veel plezier.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. Vier anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sajoy heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sajoy werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sajoy aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet. So beautiful.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS.